0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Code Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Clara, live.

0: Continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Thomas de Grave in de Verenigde Staten. Dit keer wijst Trump China aan als schuldige.
2: Wel, China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten, mensen die hem probeerden te ondermijnen, want op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Ook dat honderdduizenden mensen die geen staatsburger zijn geregistreerd staan als kiezer. Nu, belangrijk is dat die bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed. En de documenten waarop hij zich baseert worden momenteel nog door heel wat mensen, journalisten, hier grondig onderzocht.
1: Thomas, dankjewel. Trump wil ook dat het parlement een wet goedkeurt waardoor kiezers hun identiteit moeten kunnen bewijzen. Een plan waar veel kritiek op komt, zelfs in zijn eigen Republikeinse partij. Trump beweert dat het kiessysteem in de VS op dit ogenblik niet veilig is. Het Amerikaanse leger heeft voor de zesde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden onder meer militaire infrastructuur en luchtverdedigingsinstallaties. De VS bombardeerde ook bruggen en volgens Iran kwamen daarbij zeker 7 mensen om het leven. Tegelijkertijd voerde Iran ook raketaanvallen uit op Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, waaronder Qatar. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Veel mensen vertrekken of komen weer thuis de komende dagen. Mobiliteitsorganisatie VAB legt uit waar je de langste files kan verwachten. Jan Kreten van VAB.
3: Het zal heel druk zijn in Frankrijk richting de Middellandse Zee, de Atlantische kust. Laten de mensen zeker opletten als ze richting Dijon rijden. Dat was een probleem op de A6 met de grote bosbrand in Fontainebleau. Die snelweg zou gedeeltelijk open zijn, maar er wordt toch nog veel hinder verwacht. En ook Duitsland wordt op zaterdag heel druk verkeer verwacht. Oostenrijk, Zwitserland rond Zurich en de klassieke wachttijden bij de Gotthardtunnel en bij San Bernardino richting Italië.
1: Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, zoals stormen of bosbranden op verschillende plaatsen. VAB raadt aan om dat op voorhand te checken. Kleine handelszaken mogen binnenkort langer open blijven, tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00 nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag die valt ook weg. De Kamer heeft daarover gisteravond een wetsontwerp goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie van online winkels tegen te gaan, want die hebben geen sluitingsuren. En de Kamer heeft ook een wetsvoorstel goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel kregen nu al vervroegd vrijkomen. En die regeling wordt dus verlengd tot eind volgend jaar. De dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zonnig en temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op wat lichte neerslag. Iets koeler morgen ook tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse president Trump beweert dat China gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. En de Brusselse regering wil werk maken van een nieuw openluchtzwembad in de stad. Goedemorgen. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Die verloor hij destijds van Joe Biden. Thomas de Grave in de Verenigde Staten. Dit keer viseert Trump China.
2: Wel, China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten, mensen die hem probeerden te ondermijnen, want op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Nu, belangrijk is dat hij bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed. En de documenten waarop hij zich baseert worden momenteel nog door heel wat mensen, journalisten, hier grondig onderzocht.
1: Ja, en waarom heeft Trump net nu die toespraak gegeven?
2: Wel, een belangrijke reden waarom hij die speech gaf is omdat hij momenteel een wet door het congres wil krijgen waarbij elke persoon die zich wil registreren als kiezer moet bewijzen dat hij staatsburger is. En dat is iets wat de drempel om te kiezen een stuk hoger zou maken. Meteen ook de reden waarom het wellicht niet door de Senaat zal geraken. Maar wat deze toespraak ook opnieuw doet, is twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van het kiessysteem. Dat is iets wat we Donald Trump in het verleden al keer op keer hebben zien doen net voor de verkiezingen. In dit geval de midterms in november.
1: Oké, Thomas, dankjewel. De president was er trouwens ook niet over te spreken dat sommige tv-zenders zijn toespraak niet live hebben uitgezonden. Volgens de president zou hun licentie ingetrokken moeten worden. De VS hebben voor de zesde nacht op rij Iran aangevallen. Ze viseerden militaire infrastructuur, zoals luchtverdedigingsinstallaties en kustbewaking. Voor het eerst sinds de nieuwe aanvallen zouden de Amerikanen ook bruggen hebben aangevallen en een treinstation in het zuiden van het land. Volgens Iran zijn daarbij zeker 7 mensen omgekomen. Iran van zijn kant heeft opnieuw Amerikaanse bondgenoten aangevallen in de regio. Onder meer Kuwait en Qatar hebben hun luchtafweer ingezet. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad in Anderlecht. En daar is dringend nood aan, zegt collega Vannes de Beukelaar.
3: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirsite in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: 25 eigenaars van appartementen in Sint-Truiden in Limburg krijgen samen mogelijk tot 12 miljoen euro schadevergoeding. Bij de bouw van hun appartementen in 2014 was er vocht in het hout van het gebouw gekropen. Daardoor werden de appartementen na enkele jaren in 2021 onbewoonbaar verklaard door houtrot. De rechter zegt nu dat de architect, zijn verzekeraar en de bouwpromotor daarvoor verantwoordelijk zijn. Luc Linders is de advocaat van de eigenaars en hij is tevreden.
4: Die mensen hebben een lange lijdensweg doorstaan en ik ben heel blij voor hun dat het tot een voorlopig einde althans is gekomen en dat dat bovendien toch een gunstig einde is, perspectief biedt op een volledige vergoeding en daar zullen we dan ook de komende tijd werk van maken om die effectief te innen.
1: De beklaagden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenwet die gisteren is goedgekeurd in de Kamer. Kunstenaars krijgen al meer dan 60 jaar aparte sociale bescherming, maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de manier waarop een kunstwerk ontstaat. Dat duurt vaak lang en dat wordt niet erkend als een gewone arbeidsprestatie. De Kamer heeft gisteren ook een wetsvoorstel goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkel band. Buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel krijgen nu al vervroegd vrijkomen en die regeling wordt verlengd tot eind volgend jaar. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Veel mensen vertrekken of komen weer thuis de komende dagen. En mobiliteitsorganisatie VAB legt uit waar je de langste files kan verwachten. Jan Kreten van VAB.
0: Het zal heel druk zijn in Frankrijk richting de Middellandse Zee, de Atlantische kust. Laten de mensen zeker opletten als ze richting Dijon rijden. Er was een probleem op de A6 met de grote bosbrand in Fontainebleau. Die snelweg zou gedeeltelijk open zijn, maar er wordt toch nog veel hinder verwacht. En ook Duitsland wordt op zaterdag heel druk verkeer verwacht. Oostenrijk, Zwitserland rond Zürich en de klassieke wachttijden bij de Gotthardtunnel en bij San Bernardino richting Italië.
1: Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, zoals storm of bosbranden op verschillende plekken. VAB raadt aan om dat op voorhand te checken. Het weer nog. De dag begint bewolkt en droog. In het zuidoosten kans op onweer. Later opnieuw zonnige temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen start met lage wolken en kans op lichte neerslag. Iets koeler ook morgen tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Dat was de opener van het nieuws. Volgens hem heeft China jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. Alle details over dit verhaal op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
5: Espresso met Greet Samien.
7: Goedemorgen, het is vrijdag 17 juli vandaag, 7 over 7. En wie nu nog half slapend richting koffiezetapparaat schuifelt, dit kan misschien ook helpen om wakker te worden. Een hoornconcerto van Mozart. Welkom bij Espresso.

Een stevige wake-up call van Mozart, de deel uit zijn vierde hoornconcerto met solist Anthony Halstead. En dan gaan we nu de stad in met dit Che Città van Francesco Cavalli.

0: Een stukje uit The Tempest van Matthew Locke met Lucile Tessier op blokfluit en het ensemble Leviathan.
1: Hidden Gems.
0: Wij gaan deze zomer samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw Hidden Gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u er heel de zomer op uit kan trekken. En u gaf ons al heel wat bijzondere tips. Luisteraar Marleen Andries stuurde ons ook haar hidden gem door, die ze, vlakbij waar ze woont, ontdekte.
2: Ik woon vlakbij Lovenjoul in Pellenberg. En ik heb die locatie eigenlijk nog maar pas 1,5 jaar geleden ontdekt. Ik moest zelfs echt wel de pijltjes volgen naar die plek. En dan kom je toe op een hele mooie plaats langs een mooi groot park, waar dus een oude boerderij staat, een hoeve, gebouwd in de jaren 1920, maar daarachter verscholen, en dat zie je niet als je aan die oude hoeve staat, liggen eigenlijk de high-tech hallen, piloothal en stallen van KU Leuven. Eerst vind ik vooral die oude hoeve heel knap om te ontdekken, want dat is echt een modelboerderij uit de jaren 1920, toen gebouwd door de Zusters van Liefde uit Gent, die daar in het park ook nog eens heel mooi de paviljoenen hadden laten optrekken voor een psychiatrisch ziekenhuis. Dat was een locatie waar tot 800 vrouwen konden verblijven. Dus zij wilden zelf zorgen voor hun voeding. Je ziet daar een hele grote stal, oude stal. Daar was plaats voor 100 varkens en 30 koeien. En heel veel konijnen en kippen en dergelijke. Maar je moet echt door de oude hoeve wandelen. En dan kom je terecht in de 21ste eeuw, waar dat die hallen, die nieuwe stallen zijn opgetrokken. En met een gids kan je dus echt zo in die stallen wandelen. En dan zie je dus de kippen onderaan in die stallen en de biegen en de viscontainers. Dat is eigenlijk wel heel uniek om op die manier zo door die stallen te lopen. Dat is eigenlijk allemaal heel nieuw onderzoek dat men daar doet, hè, naar duurzame landbouw. Wat atypisch, ook voor mij. Ik ben zelf ook trouwens opgegroeid op een boerderij en... Het is een beetje uniek. Het is gebouwd volgens een U-vormig plan, dus heel open. Ja, wij kennen een boerderij waar dat de mesthoop in het midden van de hoeve ligt. Maar ik zal zeggen, zelfs mijn vader wist het niet waar dat die boerderij was gelegen. En ik ben zelfs met hem eens met de auto tot daar gereden. En hij had die zelf nooit gezien. Hij is 81 jaar. Dus het is echt wel een verborgen parel. Maar ik zal zeggen, zelfs mijn vader wist het niet waar dat die boerderij was gelegen. En ik ben zelfs met hem eens met de auto tot daar gereden. En hij had die zelf nooit gezien. Hij is 81 jaar. Dus het is echt wel een verborgen parel.

dingetje waarvoor u misschien liever niet uitgenodigd wordt. Le Diner de Con. Muziek uit de gelijknamige film met gitaristen Philippe Catherine en Romane. En zo is het bijna 7:30. Goedemorgen.

0: Quatuor Mosaïque in het vijfde strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. En het is 7:30. Dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, de Amerikaanse president Trump beweert dat China gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om verkiezingen te beïnvloeden.
2: Juist, dat heeft hij gezegd in een televisietoespraak de afgelopen uren. Trump herhaalde dus zijn bewering dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Die verkiezingen heeft hij destijds verloren van Joe Biden. En dit keer wijst Trump China dus aan als schuldige. Trump wil ook dat kiezers verplicht worden om hun identiteit te bewijzen. Een plan waar veel kritiek op komt, zelfs binnen zijn eigen partij. En volgens Trump is het kiessysteem in de VS op dit ogenblik niet veilig. De VS heeft voor de zesde nacht op rij Iran aangevallen. Ze viseerden dit keer militaire infrastructuur, zoals luchtverdedigingsinstallaties en kustbewaking. Voor het eerst sinds het begin van de nieuwe aanvallen zouden de Amerikanen ook bruggen hebben aangevallen en een treinstation in het zuiden van Iran. Volgens Iran zelf zijn daarbij zeker 7 mensen gedood. En de Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een openluchtzwembad in Anderlecht. Er zijn op dit ogenblik amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen erg moeilijk om er verkoeling te zoeken. De afgelopen jaren waren er tijdelijk wel alternatieven, maar ook dat is alweer geleden van 2024. Het weer, de dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zonnetemperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op wat lichte neerslag. Iets koeler, ook tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
3: Vlaanderen kampt met een ernstig droogteprobleem. Sinds begin april is er 150 liter per vierkante meter meer verdampt dan er gevallen is. In het nieuwsblad schrijft Arnoud Gijsels dat Vlaanderen bijzonder kwetsbaar is voor lange periodes zonder neerslag. Onder meer omdat de betonstop voorlopig een maat voor niets blijkt. Experts zijn wel optimistisch over de Blue Deal, maar dan mag de Vlaamse regering niet beknibbelen op die budgetten. De grootste verantwoordelijkheid ligt echter bij ons allemaal. Als we zorgeloos water blijven verspillen, dreigen onaangename beperkingen opgelegd te worden. Met een beetje spaarzaamheid kunnen we erger voorkomen. De Vlaamse Droogtecommissie heeft code oranje afgekondigd. Landbouwers mogen geen water meer oppompen uit waterlopen, schepen moeten sluizen delen en burgers wordt gevraagd hun auto niet te wassen. In Gazet van Antwerpen wijst Chris van Marsenille erop dat de commissie de komende zomers steeds vaker zal moeten samenkomen. Pas ingrijpen wanneer het land te droog staat en dan de burger beleefd vragen om het gras niet te sproeien, is geen beleid. De Vlaamse overheid zou beter haar eigen adviezen volgen. Minder uitstoot, fossiele brandstoffen uitfaseren en meer groen in de steden. De regering wil pensioensparen aantrekkelijker maken door instap- en beheerskosten te beperken en dat is logisch. Berekeningen tonen aan dat pensioensparen door die hoge kosten niet voordeliger is dan zelf beleggen. In de Standaard legt Ruben Mooijman uit waarom de oplossing ingewikkelder is dan ze lijkt. Vooruit wil wettelijke maximumtarieven opleggen. Minister Jan Bon kiest voor meer concurrentie tussen financiële instellingen. Met een loopgravenoorlog is de pensioenspaarder niet geholpen. Een beslissing gebaseerd op feiten en een zorgvuldige belangenafweging. Zou dat nog mogelijk zijn? België boekt vooruitgang op het vlak van pensioenen. Nergens in de Europese Unie steeg de loopbaanduur vorig jaar zo snel als bij ons. Een Belg werkt nu gemiddeld 35,7 jaar voor het pensioen lonkt. In de Tijd schrijft Bart Haak dat dit een laat effect is van de hervormingen van de regering Michel. Toch werken Belgen nog altijd minder dan veel andere Europeanen. En volgens het Federaal Planbureau zal in 2070 nog steeds geen 80% van de bevolking op arbeidsleeftijd aan het werk zijn. Het is dus ook tijd voor hervormingen aan de arbeidsmarkt. Alleen zo ontstaat een gezond fundament voor de begroting. De begrotingsonderhandelingen naderen en besparingen in de gezondheidszorg lijken onvermijdelijk. Het RISIF berekende dat een franchise van €500 per patiënt 4,7 miljard euro kan opleveren. Maar voor een gezin van vier betekent dat ook tot €2000 kosten per jaar. In het meest belaste land ter wereld kan je dat onmogelijk van mensen vragen, schrijft Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. De vergelijking met Nederland wordt gemaakt, maar die gaat niet op, omdat Nederlanders netto meer overhouden van hun loon. Een beperkte verhoging van de kost voor een doktersbezoek of medicatie is verdedigbaar, maar gezondheidszorg mag geen luxe worden. De Vlaamse regering trekt 119 miljoen euro uit om Volvo Gent te redden. En ja, de fabriek blijft. Driewerf hoera, vinden de premier en minister-president. Maar in het laatste nieuws juicht Isolde van den Einden niet mee. China subsidieert al jaren zijn industrie, waardoor Europese concurrentie moeilijk wordt. Europa legt importtarieven op, maar Chinese bedrijven omzeilen die door wagens in Europa te assembleren. We subsidiëren zo een gesubsidieerd Chinees bedrijf met Vlaams geld om de Europese tarieven tegen China te ontwijken. Hoera voor de jobs, dat zeker, maar wie uitzoomt ziet toch weinig logica. Brussel betaalt opnieuw de prijs van het federale asielbeleid. Minister Van Bossuyt schrapt 1000 opvangplaatsen in de hoofdstad omdat het aantal wachtende asielzoekers sterk is gedaald. Zo creëer je je eigen falen, vindt Anne de Boek in De Morgen. Als migratiekritische minister kan je de overlast van asielzoekers wel aanklagen, terwijl je zelf nauwelijks iets doet om die overlast te beperken. De dakloze problematiek in Brussel is groot, maar Van Bossuyt beschouwt die niet als haar verantwoordelijkheid. Mensen die hier aankloppen bij de dienst Vreemdelingenzaken worden vermalen in een cynisch politiek spel. Ik ben Jo Valvekes en dat waren de 7 krantencommentaren van vrijdag 17 juli.

My Lord Willoughby's Welcome Home. Muziek voor een teruggekeerde oorlogsheld van John Dowland. In de versie van harpiste Margaret Keul en luitist Luca Bianca. Espresso.

Twee delen uit Bach's vierde orkestsuite door het ensemble Masque onder leiding van Olivier Fortin. Heb lief, zolang je kan. Stel niets uit tot het te laat is, want voor je het weet heb je heel andere zorgen. Wat gratis levenswijsheid op vrijdagmorgen van Frans Liszt en Jonas Kaufmann.

Jonas Kaufmann, begeleid door Helmut Deutsch met O Lieb, Zolang du lieben kannst van Franz Liszt. En van de ene Frans naar de andere nu, dit komt uit het tweede clarinet-quintet van Frans Krommer.

Dieter Klekker en Consortium Classicum, met een deel uit het tweede klarinetkwartet van Frans Krommer. Momenteel doorkruisen heel wat muzikanten Europa om te spelen op een zomersfestival. En doorgaans nemen ze dan hun instrument mee als handbagage op het vliegtuig. Maar hoe loopt dat nu Europa daar een nieuwe maatregel over invoerde? Daarover gaat het straks nog in Espresso, na 8 uur. En dit nummer nog van trompetist Andreas Polyzogopoulos.

0: Goedemorgen, het is 8 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse president Trump beweert dat China gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. De Partij Vooruit is het oneens met hervormingsplannen die minister Jambon wil doorvoeren over het pensioensparen. En de Brusselse regering wil werk maken van een nieuw openluchtzwembad in de stad. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Die verkiezingen heeft hij destijds verloren van Joe Biden. Dit keer wijst Trump China aan als schuldige. Volgens hem heeft dat land jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om verkiezingen te beïnvloeden.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
0: 220 miljoen bestanden van kiezers zouden er gestolen zijn, beweert Trump in wat hij de grootste verkiezingsfraude uit de geschiedenis noemt. Ja, Thomas de Grave in de Verenigde Staten, waarom komt de president net nu met die bewering?
2: Wel, een belangrijke reden waarom hij die speech gaf is omdat hij momenteel een wet door het congres wil krijgen waarbij elke persoon die zich wil registreren als kiezer moet bewijzen dat hij staatsburger is. En dat is iets wat de drempel om te kiezen een stuk hoger zou maken. Meteen ook de reden waarom het wellicht niet door de Senaat zal geraken. Maar wat deze toespraak ook opnieuw doet, is twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van het kiessysteem. Dat is iets wat we Donald Trump in het verleden al keer op keer hebben zien doen net voor de verkiezingen. In dit geval de midterms in november.
0: Oké, Thomas, dankjewel. De president was er trouwens ook niet over te spreken dat sommige televisiezenders zijn toespraak niet live hebben uitgezonden. Volgens Trump zou hun licentie ingetrokken moeten worden. Nog in de Verenigde Staten zijn zo'n 7000 mensen al ziek geworden na een grote uitbraak van hevige diarree. De mogelijke bron is intussen gevonden, geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Die sla was besmet met een parasiet en die kwam van een leverancier uit Mexico. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Taco Bell heeft de sla intussen verwijderd uit vestigingen in 5 Amerikaanse staten. En de VS hebben voor de 6e nacht op rij Iran aangevallen. Ze viseerden dit keer militaire infrastructuur, zoals luchtverdedigingsinstallaties en kustbewaking. En voor het eerst sinds de nieuwe reeks aanvallen zouden de Amerikanen ook bruggen hebben aangevallen en een treinstation in het zuiden van het land. Volgens Iran zijn daarbij zeker 7 mensen omgekomen. Iran van zijn kant heeft opnieuw Amerikaanse bondgenoten aangevallen in de regio. Onder meer Kuwait en Qatar hebben hun luchtafweer gebruikt. Vooruitvoorzitter Con Rousseau vindt dat het wetsontwerp over de hervorming van het pensioensparen niet ver genoeg gaat. Dat schrijft de Standaard. N-VA-minister van Pensioenen Jan Jambon heeft een voorstel uitgewerkt waardoor mensen meer zullen overhouden van hun pensioensparen door bijvoorbeeld mensen gratis te laten overstappen tussen verschillende spaarformules. Maar voor Con Rousseau gaat dat niet ver genoeg.
3: Heel veel mensen doen aan pensioensparen. De overheid subsidieert dat ook enorm, 600 miljoen euro. Het grote deel van dat geld blijft eigenlijk plakken bij de banken die miljarden winst maken. En dus wij willen eigenlijk de kosten die de banken aanrekenen, en dus het geld dat ze afromen, dat willen we beperken, zodat de mensen meer pensioen krijgen van hun pensioensparen.
0: Vooruit wil dat de instapkosten bij de banken ook worden verlaagd. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad in Anderlecht. En daar is dringend nood aan, zegt collega Wannes de Beukelaar.
4: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: In de hele provincie Antwerpen geldt voortaan een tijdelijk oppompverbod door de aanhoudende droogte, dat heeft gouverneur Cathy Berks beslist. Tot nu toe was er enkel een verbod in bepaalde gebieden, maar nu mag er nergens meer in Antwerpen nog water opgepompt worden uit kleine onbevaarbare waterlopen of uit openbare grachten. Het water staat overal namelijk erg laag op dit ogenblik en de gouverneur vraagt iedereen om spaarzaam om te springen met drinkwater. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven, tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. De verplichte wekelijkse sluitingsdag valt ook weg. De Kamer heeft daarover gisteravond een wetsontwerp goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie van online winkels tegen te gaan, want die hebben geen sluitingsuren. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, die houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Veel mensen vertrekken of komen weer thuis de komende dagen. In Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk wordt veel file verwacht op verschillende plaatsen. En die informatie kan je online vinden, maar ook tijdens het rijden, zegt Jan Kreten van mobiliteitsorganisatie VAB.
5: Volg de verkeersinformatie op via de autoradio. In Frankrijk heb je daar op FM de handige 107.7, waar constant dag en nacht verkeersinformatie wordt gegeven. In Italië heb je dat ook. FM 103.3 is dat. Ja, in andere landen dan moet je info zoeken via lokale radiozenders. Gebruik misschien best ook een app zoals Waze.
0: Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, storm bijvoorbeeld, of bosbranden op verschillende plaatsen. VAB raadt aan om dat op voorhand te checken. Het weer, de dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zonnig en temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken, kans op lichte neerslag ook. Iets koeler wel, tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. De Amerikaanse president Trump heeft herhaald dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Dat zat vooraan in het nieuws. Volgens hem heeft China jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om de verkiezingen te beïnvloeden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
7: The legendary
8: Miles Davis.
9: Here he is, Miles Davis.
8: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
10: Excuse me.
8: Maar Miles komt terug.
11: Whether they like it or not.
8: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Parijs en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
6: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
12: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
6: Espresso met Greet Samien.
13: Goedemorgen. Ik zag onlangs op Instagram nog een post van de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello dit jaar, Ettore Pagano, waarin hij zich druk maakte over de wirwar aan regels bij verschillende vliegtuigmaatschappijen om een instrument te vervoeren. In zijn geval natuurlijk die kostbare cello van Pablo Casals die hij gewonnen heeft. Maar er is beterschap op komst. Europa heeft een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels voor het vervoer van muziekinstrumenten op vliegtuigen. Ik heb het er straks over met violiste Alice van Leuven. Welkom weer bij Espresso.

0: Tweede deel uit Mendelssohn's Tweede Symfonie met het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Kurt Masur.
1: Espresso.
0: Ik weet nog dat ik koude rillingen kreeg toen ik de foto zag van de viola da gamba van Mirna Herzog. Ze had het vliegtuig genomen, haar instrument mocht niet mee in de cabine en belandde in het ruim. De kist was zwaar beschadigd, zat dichtgeplakt met een simpel stukje tape en het instrument zelf was bijna onherkenbaar. Grote stukken hout waren weg, verbrijzeld. Enfin, voor een muzikant is dat een nachtmerrie. En zo'n verhalen zijn helaas geen uitzondering wanneer instrumenten het ruim in moeten. Daarom wil Europa nu werk maken van duidelijkere regels voor muzikanten die met het vliegtuig reizen. Goedemorgen, Alice van Leuven.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent violiste. Jij speelt regelmatig in het buitenland. Hoeveel stress brengt vliegen met een instrument nu met zich mee?
2: Wel, het hangt natuurlijk altijd af van het onderzoekswerk dat je op voorhand maakt. Maar er is toch altijd een zekere stress dat blijft, omdat er veel onduidelijkheden waren tot nu toe. Hopelijk gaan die nieuwe regels daar rust in brengen, maar alles hangt af van de maatschappij waarmee je vliegt. Er is een International Federation of Musicians die een soort rangschikking heeft gemaakt van die verschillende vliegtuigmaatschappijen en hoe muzikantvriendelijk ze zijn.
0: Ja.
2: Maar zelfs dan is er nog steeds stress dat het op het moment van het instappen in het vliegtuig dat het instrument geweigerd zou worden. En ik heb veel verhalen gehoord. Mezelf is het gelukkig nog nooit overkomen dat de viool mee moest in de bagageruimte. Maar dat is natuurlijk geen optie. Het risico is veel te groot dat er schade zou zijn.
0: Ja. Ja, want wat is het risico als een instrument in het ruim terechtkomt?
2: Wel, ja, natuurlijk barsten. Temperatuurverschil is ook zeer slecht. Ja, allerlei risico's. Maar als u ziet hoe dat ze eigenlijk met koffers al smijten op een luchthaven,
0: ja.
2: Ja, dan wil je niet dat je instrument daarin terechtkomt.
0: Nee. Nu, je zei daarnet, het hangt af van het opzoekingswerk vooraf. Hè. Wat betekent dat? Hoe kan je je daarop voorbereiden?
2: Wel, als er een maatschappij is die volgens die International Federation of Musicians als risicovol wordt beschouwd, dan neem ik eigenlijk mijn kleine vioolkist. Dat is een kist waar eigenlijk enkel de viool in past. Dus het strijkstok moet apart vervoerd worden in een soort van lange, dunne kist die eigenlijk dan dezelfde mate heeft als een paraplu, dus dat zou aan boord moeten kunnen, omdat eigenlijk een normaal vioolkist iets te lang is. Volgens de afmetingen van zo'n carry-on
0: valies.
2: Handbagage. En dus zo'n kleine kist, dat moet lukken. En dan voor de boog, hopelijk is er dan geen probleem. Maar het blijft een kleine stress op het moment van het instappen.
0: Ja, want een paraplu mag wel aan boord en dan zo'n strijkstok misschien niet, dus.
2: Wel, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar in principe is het iets te lang, maar omdat het dan zo dun is, vaak aanvaarden ze dat wel.
0: Toch wel. Dat klinkt voor jou als violiste al ingewikkeld, maar hoeveel moeilijker is het voor muzikanten met een cello of een contrabas?
2: Ja, dat is voor hun echt een nachtmerrie. Dus soms moeten ze zelfs regelen dat ze een instrument ter plekke hebben. Cellisten die moeten sowieso een extra ticket boeken om hun cello naast hun in het vliegtuig te hebben.
0: Ja.
2: Maar bij het boeken is het ontzettend ingewikkeld soms. Sommige maatschappijen hebben geen systeem om dat online te regelen.
0: Mm-hmm.
2: En ik ken cellisten die dan ongeveer 15 keer naar het vliegtuigmaatschappij moeten bellen om die extra tickets te boeken. Dus dat is zeer ingewikkeld. En nog steeds hebben ze schrik dat er een probleem zou zijn als ze effectief op het vliegtuig moeten stappen.
0: Ja,
2: Een alternatief is ook een soort van flight case. Dat is een veel stevigere kist waar de cello dan of de contrabas wel in zou kunnen en dan toch in de bagageruimte laten meegaan.
0: Ja, nu, Europa heeft een akkoord bereikt voor duidelijke regels rond muziekinstrumenten in vliegtuigen. Muziekinstrumenten worden nu officieel erkend als werkinstrumenten, waardoor rekening gehouden wordt met hun bijzondere waarde en kwetsbaarheid. Ja, iedere luchtvaartmaatschappij zal dus duidelijker moeten communiceren over de voorwaarden van het reizen met een instrument. En kleinere instrumenten, zoals jouw viool, zouden makkelijker mee de cabine in moeten kunnen. Ik neem aan dat jij blij bent met zo'n nieuwe regelgeving en dat die ook noodzakelijk mee de cabine in moeten kunnen.
2: Dat is zeer goed. Dat is zeer goed nieuws. Hopelijk brengt het rust en duidelijkheid, want dat is uiteindelijk wat muzikanten willen. Wij vinden het niet erg om

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara Live.
3: Als een viool en een altviool aan boord kan, dan denk ik dat het echt wel een goede zaak is dat een cello nu niet aan boord kan zonder extra seat. Dat snap ik ook wel, want dat past niet in de lockers. Dus dat is moeilijk. Mm-hmm. Maar als er een systeem komt voor cellisten om gemakkelijker een extra seat te boeken online, dan is het ook een zeer goede zaak. Want heel veel muzikanten reizen en op veel vluchten zijn er muzikanten aanwezig. Dus ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat het nu pas wordt verduidelijkt.
4: Ja, en jij, Alice, hoe zit het met jou? Moet jij deze zomer vaak met jouw viool het vliegtuig op?
3: Wel, ik ben nu in Amerika, in Vermont. En ik ben natuurlijk met het vliegtuig gekomen.
4: En dat is vlot gegaan?
3: Dat is vlot gegaan, maar ik heb het al een paar keer gedaan met dezelfde maatschappij. Dus ik ben wel gerustgesteld dat het geen probleem zou zijn. Maar ik moet natuurlijk nog terugkomen.
4: Ja.
3: Maar ik denk dat het ook wel vlotjes zal verlopen.
4: Ik hoop het voor jou. En laat ons hopen dat verhalen zoals dat van Myrna Hertz ook en van vele andere muzikanten steeds zeldzamer worden. En dat muzikanten voortaan met een gerust hart en hun instrument dicht bij hen het vliegtuig kunnen nemen. Alice, dank je wel.
3: Dank je wel.

violiste Alice van Leuven speelde ook mee in dit trio van Jozef Soek. Het is nu bijna 3:30. Tot aan het nieuws is dit nog een strijkkwintet van Luigi Boccherini.

0: Een van de vele strijkquintetten die Boccherini schreef door het Karski Kwartet en celliste Raphaël Fay. Het is 8:30. Goedemorgen, Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Vooruitvoorzitter Conné Rousseau, Lode heeft kritiek op de hervorming van de pensioensparen.
1: Ja, hij vindt dat die niet ver genoeg gaat, die hervorming. N-VA-minister van Pensioenen, Jan Jambon, heeft een voorstel klaar waardoor mensen meer zouden overhouden aan dat pensioensparen door hen bijvoorbeeld gratis te laten overstappen tussen verschillende spaarformules. Nu moet je daarvoor betalen. Maar voor Rousseau gaat dat niet ver genoeg. Hij zegt dat er te veel geld blijft plakken bij de banken en dat moet volgens hem ook aangepakt worden. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een openluchtzwembad in Anderlecht. Er zijn amper zwembaden in het Brussels gewest en zeker geen opties in openlucht. En op warme dagen is het erg lastig voor de Brusselaars om verkoeling te zoeken. De regering zoekt nu een partner om een zwembad te bouwen en uit te baten. Een zwembad in Anderlecht dus. En de Amerikaanse president Trump beweert dat China gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. Dat zou volgens hem al begonnen zijn bij de presidentsverkiezingen van 2020. Verkiezingen die Trump verloor van Joe Biden. De president wil ook dat de kiezers verplicht worden om hun identiteit te bewijzen, een plan waarop veel kritiek komt, zelfs in zijn eigen partij. Maar volgens Trump is het kiessysteem in Amerika nu niet veilig. Het weer, de dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zon en temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op lichte neerslag, iets koeler ook, tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Verwonderd.

twee delen uit de antieke dansen en aria's van Ottorino Respighi, met het Boston Symphony Orchestra, geleid door Seiji Osawa. En de muziek van Claudio Monteverdi heb ik leren kennen doordat ik in mijn studententijd een cd kocht van dit ensemble, La Veneziana.

Tokyo van de Amerikaanse singer-songwriter Jeremiah Frates. Uit zijn soloalbum Piano Piano uit 2021. En in sommige nummers hoor je op de achtergrond zelfs flarden van zijn spelende kinderen. Of een telefoongesprek met zijn vrouw, wat dit album een heel huiselijk, warm karakter geeft. In 1999 bracht violist Itzhak Perlman een album uit met allemaal concerti die hij zelf als kind nog gestudeerd heeft. Concertos from my childhood. En hier blaast hij ze dus met de rijpheid en de glans van zijn latere carrière nieuw leven in. Zoals dit concerto van Jean-Baptiste Accolet.

Eerste vioolconcerto van Jean-Baptiste Accolet door Isaac Perlman en de studenten van het Juilliard Orchestra. Espresso is er een uurtje later en een uurtje langer deze zomer, dus loop niet te ver weg. Dit is nog het trio Grumio in het eerste pianotrio van Johannes Brahms.

0: is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Vooruitvoorzitter Conde Rousseau vindt dat het wetsontwerp van pensioenminister Jan Bon over de hervorming van het pensioensparen niet ver genoeg gaat. Jan Bon wil dat spaarders meer gaan overhouden door hen bijvoorbeeld gratis te laten overstappen naar andere spaarformules. Maar volgens Vooruit is het wetsontwerp te vrijblijvend. Wie aan pensioensparen doet, krijgt een fiscaal voordeel. Maar dat verdwijnt volgens Vooruit deels door hoge beheers- en instapkosten van de banken. En die moeten omlaag, zegt Vooruitvoorzitter Rousseau.
1: Heel veel mensen doen aan pensioensparen. De overheid subsidieert dat ook enorm, 600 miljoen euro. Het grote deel van dat geld blijft eigenlijk plakken bij de banken die miljarden winst maken. Maar wij willen echt heel duidelijke afspraken, dat die kosten echt omlaag gaan. Het is eigenlijk herverdelen tussen bank en gepensioneerde en spaarder, zodat de mensen meer pensioen krijgen van hun pensioensparen.
0: Vooruit wil dat banken maximaal 1% instapkosten kunnen aanrekenen en 0,75% beheerskosten. Vandaag liggen de instapkosten vaak op 2 of zelfs 3% van het bedrag dat gestort wordt. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag zal ook wegvallen. De Kamer heeft daarover gisteravond een wetsontwerp goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie met online winkels tegen te gaan, want die hebben geen sluitingsuren. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een openluchtzwembad in Anderlecht. Er zijn nu amper zwembaden in het Brussels gewest en zeker geen opties in openlucht. De afgelopen jaren waren er wel wat tijdelijke alternatieven, maar dat is ook alweer geleden van 2024. De regering zoekt nu een partner om een zwembad te bouwen en uit te baten. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump nog maar eens gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. En dit keer wijst Trump China aan als schuldige, zegt Thomas de Graven in de VS.
2: China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten, mensen die hem probeerden te ondermijnen, want op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Nu, belangrijk is dat hij bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed. En de documenten waarop hij zich baseert worden momenteel nog door heel wat mensen, journalisten, hier grondig onderzocht.
0: China heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldigingen van Trump. Enkel de Chinese ambassade in Washington sprak bij persbureau Reuters tegen dat China ooit de verkiezingen heeft proberen te beïnvloeden. Het Japanse parlement heeft een omstreden wet aangenomen die bevestigt dat enkel mannen in aanmerking komen om keizer te worden. De huidige keizer van Japan, Naruhito, heeft 1 dochter, de populaire prinses Aiko. Maar zij kan haar vader dus niet opvolgen. Omdat mannen in de kleine Japanse keizerlijke familie schaars zijn, voorziet de nieuwe wet dat verre mannelijke familieleden wel in aanmerking komen voor troonsopvolging. De eerste vrouwelijke premier van Japan, Takaichi, steunt dit idee trouwens dat de troon voor mannen is voorbehouden. De dag begint bewolkt en droog. In het zuidoosten kans op onweer. Later opnieuw zonnig. Temperaturen tot een graad of 28. Morgen starten we ook met lage wolken. Er is kans op lichte neerslag. Iets koeler ook, tot 24 graden. Zondag wordt het vrijwel droog en halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Vlaanderen kampt met een ernstig droogteprobleem. Sinds begin april is er 150 liter per vierkante meter meer verdampt dan er gevallen is. In het nieuwsblad schrijft Arnoud Gijsels dat Vlaanderen bijzonder kwetsbaar is voor lange periodes zonder neerslag. Onder meer omdat de betonstop voorlopig een maat voor niets blijkt. Experts zijn wel optimistisch over de Blue Deal, maar dan mag de Vlaamse regering niet beknibbelen op die budgetten. De grootste verantwoordelijkheid ligt echter bij ons allemaal. Als we zorgeloos water blijven verspillen, dreigen onaangename beperkingen opgelegd te worden. Met een beetje spaarzaamheid kunnen we erger voorkomen. De Vlaamse Droogtecommissie heeft code oranje afgekondigd. Landbouwers mogen geen water meer oppompen uit waterlopen, schepen moeten sluizen delen en burgers wordt gevraagd hun auto niet te wassen. In Gazet van Antwerpen wijst Chris van Marsenille erop dat de commissie de komende zomers steeds vaker zal moeten samenkomen. pas ingrijpen wanneer het land droog staat en dan de burger beleefd vragen om het gras niet te sproeien, is geen beleid. De Vlaamse overheid zou beter haar eigen adviezen volgen. Minder uitstoot, fossiele brandstoffen uitfaseren en meer groen in de steden. De regering wil pensioensparen aantrekkelijker maken door instap- en beheerskosten te beperken en dat is logisch. Berekeningen tonen aan dat pensioensparen door die hoge kosten niet voordeliger is dan zelf beleggen. In de Standaard legt Ruben Mooijman uit waarom de oplossing ingewikkelder is dan ze lijkt. Vooruit wil wettelijke maximumtarieven opleggen. Minister Jan Bon kiest voor meer concurrentie tussen financiële instellingen. Met een loopgravenoorlog is de pensioenspaarder niet geholpen. Een beslissing gebaseerd op feiten en een zorgvuldige belangenafweging. Zou dat nog mogelijk zijn? België boekt vooruitgang op het vlak van pensioenen. Nergens in de Europese Unie steeg de loopbaanduur vorig jaar zo snel als bij ons. Een Belg werkt nu gemiddeld 35,7 jaar voor het pensioen lonkt. In de Tijd schrijft Bart Haak dat dit een laat effect is van de hervormingen van de regering Michel. Toch werken Belgen nog altijd minder dan veel andere Europeanen. En volgens het Federaal Planbureau zal in 2070 nog steeds geen 80% van de bevolking op arbeidsleeftijd aan het werk zijn. Het is dus ook tijd voor hervormingen aan de arbeidsmarkt. Alleen zo ontstaat een gezond fundament voor de begroting. De begrotingsonderhandelingen naderen en besparingen in de gezondheidszorg lijken onvermijdelijk. Het RISIF berekende dat een franchise van €500 per patiënt 4,7 miljard euro kan opleveren. Maar voor een gezin van vier betekent dat ook tot €2000 kosten per jaar. In het meest belaste land ter wereld kan je dat onmogelijk van mensen vragen, schrijft Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. De vergelijking met Nederland wordt gemaakt, maar die gaat niet op, omdat Nederlanders netto meer overhouden van hun loon. Een beperkte verhoging van de kost voor een doktersbezoek of medicatie is verdedigbaar, maar gezondheidszorg mag geen luxe worden. De Vlaamse regering trekt €119 miljoen uit om Volvo Gent te redden. En ja, de fabriek blijft. Driewerf hoera, vinden de premier en minister-president. Maar in het laatste nieuws juicht Isolde van den Einden niet mee. China subsidieert al jaren zijn industrie, waardoor Europese concurrentie moeilijk wordt. Europa legt importtarieven op, maar Chinese bedrijven omzeilen die door wagens in Europa te assembleren. We subsidiëren zo een gesubsidieerd Chinees bedrijf met Vlaams geld om de Europese tarieven tegen China te ontwijken. Hoera voor de jobs, dat zeker. Maar wie uitzoomt, ziet toch weinig logica. Brussel betaalt opnieuw de prijs van het federale asielbeleid. Minister Van Bossuyt schrapt 1000 opvangplaatsen in de hoofdstad omdat het aantal wachtende asielzoekers sterk is gedaald. Zo creëer je je eigen falen, vindt Anne de Boek in De Morgen. Als migratiekritische minister kan je de overlast van asielzoekers wel aanklagen, terwijl je zelf nauwelijks iets doet om die overlast te beperken. De dakloze problematiek in Brussel is groot, maar Van Bossuyt beschouwt die niet als haar verantwoordelijkheid. Mensen die hier aankloppen bij de dienst Vreemdelingenzaken worden vermalen in een cynisch politiek spel. Ik ben Jo Valvekes en dat waren de 7 krantencommentaren van vrijdag 17 juli.
3: Espresso met Greet Samien.

Bij mijn kapper in Brussel kijk je tijdens de knipbeurt niet in een spiegel, maar wel naar oude films op DVD. Zoals onlangs nog de film waar deze muziek uitkwam. Mon Oncle uit 1958 van Jacques Tati. Goedemorgen trouwens, u luistert nog altijd naar Espresso.

chaconne que j'ai faite pour donner à mon oncle. Dat is duidelijk. Muziek van Louis-Joseph Francoeur. Een cadeautje voor zijn oom François Francoeur. En dat waren violist Théotime Langlois de Swart en clavecinist Justin Taylor.

Eerst het lied Au Pays Bleu van Cécile Chaminade. En daarna haar Havanaise met Raffaele La Ragione op mandoline en François Dumont op pianoforte. Iedereen met een neiging tot melancholie raad ik ten strengste af om naar deze opera te gaan. Deze Franse criticus was niet bepaald mals voor de opera La Vénitienne van Antoine d'Auvergne. Het stuk, vol amoureuze intriges tijdens het carnaval in Venetië, werd na amper 3 voorstellingen van het toneel gehaald. Vooral omwille van het libretto, blijkbaar, maar niet omwille van de muziek, want die was wel behoorlijk vooruitstrevend toen in de 18e eeuw.

0: Een paar delen uit de opera La Vénitienne van Antoine d'Auvergne met bas Alain Buet, Les Agréments en het Cœur de Chambre de Namur.
1: Espresso.
0: 100 jaar geleden werd een man geboren die de muziekwereld voorgoed zou veranderen. Ik heb het over jazztrompetist Miles Davis. Wij herdenken hem op Clara met de podcast Miles, Badass en Jazz Icon. Daarin gaan Lies Steppen en Guy Peters in gesprek met muzikanten en muziekliefhebbers over wat Miles voor hen betekent. Morgen verschijnt aflevering 3 op VRT Max. En daarin komt jazzjournalist Karel van Keijmeulen langs. Hij heeft Miles Davis verschillende keren live aan het werk gezien. Iets waar Lies en Guy heel jaloers op zijn.
2: Ja, in de jaren 80 is hij vaak in België geweest. Ik denk 3-4 keer. Maar ook vaak op het North Sea Jazz Festival. En daar heb ik hem ook dikwijls gezien. En ik was er ook bij op 8 mei 1982 in Beaux-Arts, Paleis voor Schone Kunsten. Toen hij zijn eerste concert in België gaf na al die jaren afwezigheid. En er hing echt een grote spanning in de lucht. De verwachtingen waren torenhoog. Het was enorm. Het was een mythekeer terug. Je wilde hem zien. Je was gewoon blij dat je hem zag. Maar de meningen over het concert waren wel wat verdeeld. Er waren mensen die super enthousiast waren, maar anderen waren ontgoocheld, omdat de Miles van die ze in hun gedachten hadden, de Miles uit de jaren 50, uit de jaren 60, ja, die muziek speelde hij niet meer.
0: Jazzjournalist Karel van Keijmeulen in onze podcastreeks Miles, Badass en Jazz Icon. Een nieuwe aflevering staat morgenochtend op VRT Max en hoort u morgen ook om 5 uur hier op Clara. En daarin komt u ook te weten waarom Miles ooit in de gevangenis beland is en wat hij zo leuk vond aan Parijs. Hebt u Miles Davis ooit live aan het werk gezien? Laat het ons weten in de app.

Opgenomen in 1958 in New York, Milestones, een van de vele mijlpalen in het oeuvre van Miles Davis. Morgenochtend is een nieuwe aflevering van onze podcast op VRT Max en ook weer een nieuwe uitzending om 5 uur. Espresso.

Een deel uit Béla Bartók's pianoquintet met pianist Paolo Giacometti en het Sam Linsky kwartet. Even naar het jaar 1955 nu. Toen schreef Dmitri Shostakovich de soundtrack voor The Gadfly. Een film die vooral wereldberoemd geworden is dankzij deze muziek.

Violist Daniel Hope en het BBC Symphony Orchestra. In de romance die Shostakovich schreef voor de film The Gadfly uit 1955. En dat het bijna weekend is, voor wie nog geen vakantie heeft.

Marinette door een trio uit Toulouse, het Amestois Trio. Sander De Keren is weer op post voor de zomer van Clara na het nieuws van 10. En ik begroet u maandagmorgen graag weer. Tot dan en nog een mooi weekend verder.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Heeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Maandag om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal extra doden tijdens en net na de hitgolf van vorige maand is gestegen naar 2000. Vorige week ging het nog over 1750 overlijdens, meer dan normaal. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Genzano. Wallonië werd het hardst getroffen met ruim 1000 extra sterfgevallen. Het is de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. En dat komt omdat die zo lang duurde en ook door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. De voorzitter van de Partij Vooruit, Conde Rousseau, vindt dat de hervormingen van het pensioensparen van minister Jan Bon niet ver genoeg gaan. Jan Bon wil dat spaarders meer zullen overhouden door de concurrentie tussen banken aan te wakkeren. Vooruit wil onder meer dat de banken lagere instapkosten aanrekenen. Toch zijn die kosten te vergelijken met die in het buitenland. Dat zegt professor financiële economie Kenneth de Becker. En hij denkt dat de concurrentie tussen de banken die kosten vanzelf zal drukken.
2: Als je de concurrentie gaat verbreden, dan ga je automatisch dat de banken zich moeten verweren. Dan gaat het automatisch een effect hebben natuurlijk op de marges die banken kunnen rekenen op hun producten dat zij aanbieden. Hè. Dus ik zou eigenlijk het voorstel van Jabon zeker een kans moeten geven. Je kan achteraf nog altijd bijsturen als je merkt van dat dit de concurrentie niet genoeg vordert.
1: China ontkent met klem de beschuldigingen van de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump heeft China op grote schaal geprobeerd om de presidentsverkiezingen van 6 jaar geleden te beïnvloeden. Verkiezingen die Trump verloren heeft van Joe Biden. Trumps uitspraken zijn pure verzinsels en helemaal niet op feiten gebaseerd, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zo net. Volgens de woordvoerder bemoeit China zich niet met interne zaken van andere landen. Nog in de VS zijn nu al zo'n 7000 mensen ziek geworden na een grote uitbraak van hevige diarree. De mogelijke bron is intussen wel gevonden. Het zou gaan om geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Die sla was besmet met een parasiet en kwam van een leverancier uit Mexico. 141 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Taco Bell heeft de sla intussen verwijderd uit vestigingen in 5 Amerikaanse staten. Het Japanse parlement heeft een omstreden wet aangenomen die bevestigt dat enkel mannen in aanmerking komen om keizer te worden. De huidige keizer van Japan, Naruhito, heeft 1 dochter, de populaire prinses Aiko. Maar zij kan haar vader dus niet opvolgen. Omdat mannen in de kleine Japanse keizerlijke familie schaars zijn, voorziet de wet dat verre mannelijke familieleden wel in aanmerking kunnen komen voor troonsopvolging. De huidige en eerste vrouwelijke premier van Japan, Takaichi, steunt het idee trouwens dat de troon enkel voor mannen is voorbehouden. De dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zon en temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op lichte neerslag, iets koeler ook tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. Zomer van Clara met Sander de Keren.
4: Een heel goeie morgen. Alle Gentenaars weten vandaag hoe laat het is. Ik dus ook, want vandaag beginnen de Gentse feesten. En voor iedereen die niet in Gent woont, wordt het ook een heel bijzondere dag. Want ik heb heel wat zomerse muziek klaarstaan om van de vrijdag nog wat meer een vrijdag te maken. Welkom.

celliste Anastasia Kobekina. Ze speelde hier op een barok cello met Emmanuel Arakelian op clavecimbel voor Le Folie d'Espagne van Marin. Gebaseerd Le Folie op La Folia, het bekende eeuwenoude akkoordenschema. De suite Bergamasque nu, pianomuziek van Claude Debussy. En voor de titel van deze suite haalde Debussy de inspiratie bij het gedicht Claire de Lune van de dichter Paul Verlaine. Want op een bepaald moment lees je daar de woorden masque et bergamasque. En bergamasque zou verwijzen naar een volksdans uit Bergamo in Italië. Het bekendste deel uit die suite is het derde deel, de Claire de Lune. Maar wat daarna komt als laatste deel is ook heel mooi. Hier in een versie voor fluit en harp, de passepied.

Mooie details met Juliette Urel. Ze is eerste fluitiste bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En ze vormt een duo samen met harpiste Isabel Moretti. En ze lijken ook heel goed op elkaar, vind ik. Is te zien op de hoes van hun nieuwe cd Elegance. Waarin ze een mooie selectie Franse muziek spelen op fluit en harp. Onder andere van Gabriel Fauré, Jean Kraas, Maurice Ravel, Jacques Ibert, Georges Bizet, Reynaldo Haan en dus ook deze Claude Debussy. Dit was zijn passepied, het laatste deel uit die suite Bergamasque. En dit is voor alle liefhebbers van videogames, want niet alleen de spelletjes zijn heel knap gemaakt, ook de muziek. Pianist Nicolas Horvat speelt hier de game-muziek voor het spel Assassin's Creed.

Assassin's Creed, een videospel dat je moet spelen in historische steden. In Firenze bijvoorbeeld in de 15e eeuw. Of in Parijs in het jaar 1789. En deze muziek hoorde daarbij, de Paris Suite. Gecomponeerd door Chris Tilton en Sarah Sachner. Gespeeld hier door Nicolas Horvat aan de piano. Hij heeft alle muziek van het spel Assassin's Creed opgenomen. Nu, de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Hij stierf in 2012 en zijn grootste successen in zijn leven waren vooral zijn composities voor vier klavierinstrumenten, vaak uitgevoerd op vier piano's, met als bekendste voorbeeld de Canto Ostinato, dat wel bijna elk jaar verschillende keren wordt uitgevoerd in Nederland. De Canto Ostinato uit de jaren 1970 bestaat uit verschillende cellen die je met een groep muzikanten moet herhalen en je beslist samen door een teken te geven wanneer je overgaat naar de volgende cel. Dus heel menselijke muziek, dat was ook de bedoeling van Simeon ten Holt, dat muzikanten echt met elkaar communiceren en dat elke uitvoering ook anders is qua duur en hoe het stuk verloopt. En die Canto Ostinato blijft ook populair, ja, ook aan de andere kant van de oceaan, want dit is een nieuwe opname door het Amerikaanse ensemble Sandbox Percussion, dus een opname met percussionisten op marimba vibrafoons samen met het Metropolis Ensemble.

De canto ostinato van Simeon ten Holt, een paar fragmenten daaruit, een paar secties van 17 tot 30. En het gaat nog een heel eind verder. Het is hypnotiserende, minimalistische muziek uit de jaren 70. Het betekende voor Simeon ten Holt de terugkeer naar de tonaliteit. Zijn vroege werken in de jaren 50 en 60 zaten nog in het badwater van het serialisme en zaten heel wiskundig in elkaar, maar blijkbaar lag het antwoord in terugkeren naar tonale, welluidende muziek. Met dus de canto ostinato, oorspronkelijk voor vier piano's. En later kwamen nog andere werken voor vier piano's die ook de moeite zijn, zoals Lemniscaat, Horizon en Incantatie 4. Moet u ook maar eens opzoeken. Dit was een nieuwe opname met Sandbox Percussion en het Metropolis Ensemble. En ze hebben deze canto ostinato ook live gespeeld, samen met pianist Eric Hall. Vorige maand deden ze dat op het populaire radiostation KEXP in Seattle in de Verenigde Staten. Dat hele concert is te bekijken op het YouTube-kanaal van KEXP. Dit is een mooie stem van tenor Cyril Dubois.

A Midsummer Night's Dream van William Shakespeare. Die romantische komedie had ook Felix Mendelssohn gelezen in een Duitse vertaling. Een vertaling die trouwens gemaakt werd door de schoonbroer van Mendelssohn, zijn tante. Verre familie dus. En na het lezen van dat verhaal begon Mendelssohn op zijn 17 spontaan een nieuw werk te componeren. Een concertouverture, deze Midsomernachtsdroom, het opus 21 van Mendelssohn. Later in zijn leven, een kleine 16 jaar later, zou hij dit verhaal nog eens helemaal op muziek zetten voor een theatervoorstelling. En dit was die concertouverture van dus toen Mendelssohn 17 was, door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard. En van Mendelssohn nog even naar Beethoven. Jos van Immerseel zit nog aan de pianoforte tot 11 uur met het eerste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar Eldorado.
1: Un viaje musical sin destino. Eldorado.
0: Eldorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 11 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Aan de Oxytoren aan het Broekeireplein in Brussel zijn een honderdtal mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de dodelijke brand daar. De toren wordt gerenoveerd en afgelopen dinsdag brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 mensen kwamen om het leven in een liftschacht. 2 mensen zijn nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Dirk Konings van de vakbond ACV.
3: Het zijn uiteraard mensen die op het laatste van hun werf, juist voor de oplevering, met heel veel samenwerken. Dan is veiligheid een zeer belangrijke prioriteit. En ja, goed, we weten nog niet wat er fout gelopen is. Maar we stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk. Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in Portois.
2: De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het aantal doden tijdens en net na de hittegolf van vorige maand is gestegen naar 2000. Vorige week ging het nog over zowat 1750 overlijdens, meer dan normaal. Nu zijn er dus nog sterfgevallen bijgekomen die pas later geregistreerd werden. Daarnaast zijn er ook nog in de dagen na de hittegolf mensen gestorven aan de gevolgen van de hitte. Het was de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. En dat komt omdat die zo lang duurde en ook door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. Vooruitvoorzitter Conde Rousseau vindt dat de hervorming van pensioensparen van minister Jan Bon niet ver genoeg gaat. Jan Bon wil dat spaarders meer gaan overhouden door de concurrentie tussen banken aan te wakkeren. Maar Vooruit wil onder meer ook dat banken lagere instapkosten aanrekenen. En toch zijn die kosten te vergelijken met die in het buitenland. Dat zegt professor financiële economie Kenneth De Becker. En hij denkt dat de concurrentie tussen de banken die kosten vanzelf zal drukken.
4: Als je de concurrentie gaat verbreden, dan ga je automatisch dat de banken zich moeten verweren. Dan gaat het automatisch een effect hebben natuurlijk op de marges die banken kunnen rekenen op hun producten die zij aanbieden. Hè. Dus ik zou eigenlijk het voorstel van Jan Bon zeker een kans moeten geven. Je kan achteraf nog altijd bijsturen als je merkt van dat dit de concurrentie niet genoeg vordert.
2: In Oostende is het eerste deel van de koninklijke gaanderijen op de dijk gerestaureerd. Die was tientallen jaren zwaar vervallen. Over een uurtje gaat de overdekte wandelpromenade weer open voor het publiek. Aannemer Thijs Jonkeren is opgelucht en trots.
5: Het is zeker een beetje met een zucht van opluchting. Het is inderdaad een race tegen de tijd geweest. In 10 maanden tijd hadden we toch wel een serieuze opdracht. Stabiliteit, dakwerk, vloer, schrijnwerk, eigenlijk alles die er maar aan bij te pas komt. Dus we zijn er ook zeer trots op als aannemer om hieraan te mogen meewerken. Ja. Omdat iedereen kent natuurlijk de gaanderijen met de gekende schoren. Dus we zijn extra trots.
2: Het tweede deel van de koninklijke gaanderijen richting Middelkerken wordt binnenkort gerestaureerd. De bewolking is aan het verdwijnen op veel plaatsen. De zon keert terug, straks temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op wat neerslag. Iets koeler ook, tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. En die temperaturen die gaan we ook aanhouden begin volgende week. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sander de Keren.

Heel fijn dat u luistert. Een leuke bestemming voor de zomervakantie is de provincie Bari in het zuiden van Italië. Alleen kan het daar natuurlijk ook zeer warm worden. Dit was een tarantella uit een gemeente in Bari. Een tarantella di San Nicandro. Gespeeld door Avi Avital op mandoline met het ensemble Between Worlds en met een zangeres uit Puglia, de regio daar in Bari, zangeres Alessia Tondo. En als het deze zomer een autovakantie wordt, dan is het belangrijk om op tijd en stond een tussenstop te maken aan een tankstation. En dat heeft ook de Amerikaanse componist John Adams gedaan. Hij strekte even de benen bij Hallelujah Junction, een tankstation op de grens tussen de staten California en Nevada in de Verenigde Staten. En aan dat station stond op een bord, op een groot bord te lezen, Welcome to Hallelujah Junction. Daar bestaan trouwens foto's van met John Adams op. En John Adams dacht, ja, dat is de perfecte titel voor een muziekstuk, Hallelujah Junction. En het werd een werk voor twee piano's, waar de pianisten spelen met het woord Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Hallelujah Junction van John Adams. Een wervelend werk dat ritmisch uit elkaar lijkt te vallen. Voor twee piano's uit 1996. Hier gespeeld door Lucas Genuschas en Anna Genuschene. Een opname uit 2024 uit hun gelijknamig album Hallelujah Junction. En ze hebben het opgenomen in de radiostudio's van de Funkhaus in Berlijn. Daar bestaan ook een paar video's van op YouTube. Dit was het eerste deel, Hallelujah Junction van John Adams. Want hierna volgen nog twee delen. Het is geen onbekend werk van John Adams, want Hallelujah Junction staat ook mee op de soundtrack van de zomerse film Call Me By Your Name. En voor die film schreef Safian Stevens dit nummer, Mystery of Love.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

0: En dat kwam uit de nieuwe plaats, uit het eerste volledige album van Margaret Hermant. Ze woont in Brussel, is violiste, heeft meetensemble Echo Collective opgericht. En ze speelt ook harp, die ze combineert met electronics voor een heel filmische neoclassieke plaat Freedom. Dit was daaruit Timeless Part 1 en Part 2. Het Leon Coro Quartet. Ze hebben afgelopen seizoen ook een nieuw album uitgebracht met Weense muziek van Alban Berg, Antoon Webern en Erwin Schulhoff. En onze collega muzieksamensteller Ilja Lisser was heel lovend over die muziek, over dit kwartet, toen hij erover praatte bij het programma De Keuze van Clara.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat labels gevochten moeten hebben om dit kwartet. Als je ziet wat ze hebben gedaan. Ze zijn zo in 2019 opgericht in Berlijn door twee broers, de gebroeders Schwartz. Die spelen cello en eerste viool. En die hebben het kwartet Leon Coro genoemd naar Leonhard, naar de gebroeders Leonhard van Astrid Lindgren. Ik weet niet of je dat boek kent, maar wat ze hebben gedaan is, ik ga niet dat hele verhaal uit de doeken doen, maar het thema van het boek is troost vinden in zelfs de meest afschuwelijke omstandigheden. En ze hebben daar de identiteit van een kwartet omheen gebouwd en met als doel schoonheid te vinden in muziek, zelfs als die muziek niet evident is of heel zwaar is of heel droevig is. Ze hebben daarmee in 2022 de Wigmore Competition gewonnen. Dat is een soort KEW, maar dan voor strijkkwartetten in Londen. Ze hebben daar niet alleen de eerste prijs weggekaapt, maar ze hebben ook allemaal van die specialistische prijzen voor beste Haydn-vertolking, beste Mozart, beste 19e, 20e, 21e

eeuw. En ze hebben 9 van die 10 specialistenprijzen ook weggekaapt. Dus dat laat ook wel zien hoe veelzijdig ze zijn. En dat ze dan bij Alfa terechtkomen, lijkt me eigenlijk heel logisch. Het is een traditioneel label waar je toch wel heel veel vrijheid krijgt om ook te experimenteren.

Als eeuwig langs de bloemen wandelen, met je geliefde naast jou, je sterk voelen in een wereld zonder zorgen, zo vrij als een leeuwerik in de lucht. Oh, wat een schoonheid. Het zijn woorden die Anton Webern heeft neergeschreven. Hij was verliefd, tot over zijn oren verliefd op een vrouw, met wie hij 6 jaar later ook zou trouwen. En naast die tekst schreef Webern ook een liefdevol nieuw werk voor strijkkwartet. Een langzame zats heet het werk. Het laatste werk dat te horen is op het mooie album Out of Vienna door het Leoncoro Quartet. Louise Hérite Viardot, ze was de oudste dochter van Pauline Viardot, de Frans-Spaanse mezzosopraan die goed bevriend was met Chopin. En ook Louise Hérite Viardot had een leven vol muziek, eerst als zangeres en later vooral als docente en componiste. Een groot deel van haar muziek is helaas verloren, behalve 3 pianokwartetten, onder andere dit kwartet uit 1883. Dit zijn de eerste 2 delen waarin ze het beeld oproept van een bos in de ochtend en van vlinders. Louise Hérite Viardot.

het Kaleidoscoop Chamber Collective, een kamermuziekensemble uit Engeland. 2 jaar geleden, in 2024, hebben ze zich verdiept in de pianokwartetten van Johannes Brahms. En ze waren nog op zoek naar tijdgenoten van Brahms of componisten die toch in dezelfde stijl schrijven. En zo kwamen ze uit bij enkele verrassende namen, zoals de Kroatische componiste Dora Pejacevic, de Duitse Louisa Adolfa Lebeau en ook deze Franse componiste Louise Erit Viardot. Ondertussen hebben ze al 3 cd's uitgebracht, het Kaleidoscope Chamber Collective, waar ze dus telkens een pianokwartet van Brahms combineren met een vrouwelijke tijdgenote. Hier dus Louise Erit Viardot. En u zat er misschien al een beetje op te wachten, want het is altijd zo leuk om te horen. Mozart.

De mannen willen eens kijken of hun vrouwen trouw zijn, dus vermommen ze zich als andere mannen om te kijken of er geflirt zal worden of niet. Daarover gaat de opera Così fan tutte van Mozart. Hier waren alle stemmen, mannen en vrouwen, samen te horen in Alla Bella de Spinetta. Straks de eerste symfonie van Johannes Brahms, na 12 uur. Eerst nog een beetje Haydn, dit pianotrio.

0: Het is 12 uur VRT Nieuws met Lode Roens. Door de hittegolf van vorige maand zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand aan de Oxytoren herdacht. En in het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham straks aangewezen als leider van de Labour-partij. Goedemiddag. Het aantal extra doden tijdens en net na de hittegolf van vorige maand is gestegen naar 2000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week ging het nog om zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. Jannik Aerts, hoe komt het dat er nu zoveel overlijdens zijn bijgekomen?
1: Wel, dat heeft twee oorzaken. Enerzijds zijn sommige overlijdens pas later geregistreerd. Anderzijds zijn er in de dagen na de hittegolf ook mensen gestorven aan de gevolgen van de hitte. Cienzano heeft daarom ook de periode van de hittedoden met 2 dagen uitgebreid, ook omdat op dag 4 en dag 5 na de hittegolf die oversterfte veel hoger was dan verwacht. Wallonië werd trouwens ook het hardst getroffen tijdens de hittegolf, met ruim 1000 extra sterfgevallen dan normaal. Het is ook de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land en dat komt vooral omdat die zo lang duurde en door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit.
0: Jannik, dankjewel. Aan de Oxytoren in het centrum van Brussel hebben 100 mensen de slachtoffers herdacht van de dodelijke brand daar. De toren wordt gerenoveerd en dinsdag is er brand uitgebroken. 6 mensen kwamen om het leven in een liftschacht. 2 mensen zijn nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Een verslag van Dries Hiro.
2: On va déposer donc des bouquets de fleurs.
3: Een vertegenwoordiger van het bouwbedrijf Spie spreekt een 50 werknemers toe. Ze leggen bloemen neer aan het hek aan de werf. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, zegt Anne Vermorgen, topvrouw van vakbond ACV.
4: Daar kunnen we geen uitspraak over doen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen. Ik weet dat er overal echt wel scherpe veiligheidsmaatregelen zijn.
5: Maar deze werf waren geen problemen gemeld bij jullie?
4: Niet dat wij weten.
6: We stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk.
3: Vult ACV-secretaris Dirk Konings nog aan. Want het gebouw was eerder dicht bij de oplevering. Bij de brand werden 250 arbeiders van onderaan die met verschillende werven in het gebouw bezig waren, geëvacueerd.
6: Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in portois.
3: De arbeiders zelf willen niet reageren. Ze houden een minuut stilte, in contrast met het geroezemoes van de stad. Af en toe houdt er een passant halt aan het hek.
7: C'est malheureux, vraiment malheureux.
0: Vanavond beginnen de Gentse feesten, het 10-daagse volksfeest vol optredens, cultuur en straatanimatie. Vanavond krijgt de feestenburgemeester de sleutels van de stad overhandigd en dan kan het allemaal beginnen. En op dit ogenblik zijn er nog de allerlaatste voorbereidingen. Peter de Kroebelen is gaan kijken.
8: Het Boudelooppark is nu nog leeg, maar de komende 10 dagen zal het hier krioelen van het volk. De bars en de podia staan klaar. Nog enkele details nu.
9: We zijn de laatste dingen aan het afwerken. Dus de meeste dingen staan er al. Maar nu zijn de details een beetje. Zodat de mensen hier tegen 5 uur in het park kunnen feesten. Bijvoorbeeld hier nog een kleine omheining bouwen. Zodat de mensen niet achter de voeteren kunnen. De vlagjes nog ophangen. Voilà, want de podiums staan er al, maar het zijn zo die kleine dingetjes.
8: Trefpunt, het hart van de Gentse feesten, organiseert alles hier. Met veel vrijwilligers die het maar al te graag doen.
10: Het is hier eigenlijk een beetje alsof we op zomerkamp zijn. Het is leuk om te werken, heel veel toffe mensen.
8: De rush naar vanavond.
10: De laatste beetjes, een beetje hekken verplaatsen, vuilnis oprapen en zo. Ja, dat is het.
11: Ook hekken zijn verplaatsen. Dus vooral daar de afwerking, hè. De laatste beetjes. Voor dat kan beginnen.
8: Vanavond is het zover. Van dan af zit Gent 10 dagen vol vuur.
0: Rond deze tijd gaan in Oostende de koninklijke gaanderijen weer open na een restauratie die 10 maanden heeft geduurd. De overdekte wandelpromenade met dubbele zuilen of schoren is meer dan 120 jaar oud en was erg vervallen. Er waren problemen met de stabiliteit in het dak. Aannemer Thijs Jonkeren is fier op het resultaat.
12: Ik ben zelf van Oostende, dus ik passeer hier al jaren. Ik ken ook heel veel mensen die heel veel affectie hebben met dit gebouw, die mij al verhalen verteld hebben. Ik hoor zelfs van in heel Vlaanderen is dit gebouw gekend. Daar krijgen we enorm veel feedback hierop. Daarom dat het zeker extra plezier doet om hier te mogen aan meewerken en om dit terug de grandeur te geven dat dit heeft gehad. Hè.
0: Het tweede deel van de gaanderijen richting Middelkerken wordt later gerestaureerd. In het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham straks aangewezen als leider van de Labour-partij. Veerle de Vos, jij bent in Londen. Ja, dat betekent dat Burnham nu snel de nieuwe Britse premier wordt als opvolger van Keir Starmer, hè?
13: Ja, dat zat nu helemaal vast. Burnham heeft de voorbije week de steun gekregen van meer dan 80% van de parlementsleden van Labour. En er is ook geen tegenkandidaat meer opgedoken. Maandag wordt de voormalige burgemeester van Groot-Manchester dan ook officieel aangesteld als Brits premier na een bezoek aan koning Charles en neemt hij zijn intrek in Downing Street 10. De 7e premier in 10 jaar tijd en de 1e premier uit het noorden van Engeland in 50 jaar.
1: Vele, dankjewel. Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen op de Zwarte Zee. Volgens het Oekraïnse leger werden enkele cargoschepen en een olietanker beschoten. Sinds begin deze maand heeft Oekraïne zijn militaire campagne opgedreven tegen de Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en de embargo's te omzeilen om zo de oorlog te financieren. En China ontkent de beschuldigingen van de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump heeft China op grote schaal geprobeerd om de presidentsverkiezingen van 6 jaar geleden te beïnvloeden. Verkiezingen die Trump verloor van Joe Biden. Trumps uitspraken zijn pure verzinsels en helemaal niet op feiten gebaseerd, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder bemoeit China zich niet met interne zaken van andere landen. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. We halen 22 graden aan zee tot 28 graden elders in het land. Het weekend, dat wordt frisser met meer wolken, met lokaal een kleine kans op een bui. Zaterdag halen we 25 graden, zondag nog 23. De oversterfte door de hittegolf van vorige maand, dat was de opener van het nieuws. Het aantal extra doden tijdens en net na die hittegolf is gestegen naar 2000. Dat komt door de hoge temperaturen, de slechte luchtkwaliteit en de lange duur van de hittegolf. Meer op vrtnieuws.be.
14: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sander de Keren.
15: Heel fijn dat u luistert. Welkom bij Clara Componeren. Het is niet altijd vanzelfsprekend, want het is soms ook heel hard werken, twijfelen, opnieuw beginnen en na 21 jaar het eindelijk afwerken. Mozart schreef zijn eerste symfonie toen hij 8 jaar was, Beethoven toen hij 30 was en Brahms had eindelijk zijn eerste symfonie klaar op zijn 42.

Zoals we door de dag gaan, een beetje levendig en gracieus. Un poco allegretto e grazioso. Dat zijn de instructies van Johannes Brahms voor het derde deel uit zijn eerste symfonie. Hier te horen door het Chamber Orchestra of Europe, dirigent Yannick Nézet-Séguin. In 2023 hebben ze alle vier symfonieën van Brahms opgenomen. Dit is voorbij een vers krakend Frans stokbrood voor tijdens de lunch. Een paar polonaises van Chopin.

De tweede Polonaise van Frédéric Chopin, de Polonaise in Do Klein uit het opus 40 van Chopin, gespeeld hier door Rafael Blechacz aan de piano. La Torre del Oro, de Gouden Toren. Het is een historische 12-hoekige waaktoren in Sevilla uit de jaren 1200. En die toren staat ook afgebeeld op de hoes van het nieuwe album van L'Arpeggiata. De muzikanten, het ensemble onder leiding van Cristina Plujar. Want voor hun nieuwste album ging ze op zoek naar muziek die Sevilla bereikte via de handelsreizen naar de Spaanse kolonies in Centraal- en Zuid-Amerika. En zo is op dat nieuwe album heel wat Spaanse muziek te horen, met invloeden uit de andere kant van de wereld, van de oceaan, zoals uit Venezuela.

0: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Clara Live.

De stem van Luciana Mancini in het nieuwe album van L'Arpeggiata, het ensemble onder leiding van Cristina Plujar, hier te horen in een Venezolaans lied uit het album La Torre del Oro. Verwijst dus naar die vuurtoren of die waaktoren in Sevilla, die ook La Torre del Oro noemt. En het gaat dus over muziek die allemaal binnenkwam in Sevilla, onder andere uit Venezuela via handel en kolonies. En dit is een celloconcerto van de hedendaagse componiste Dobrinka Tabakova, geboren in Bulgarije in 1980. En ondertussen heeft ze al enkele albums kunnen maken op het label ECM. In 2013 bijvoorbeeld verscheen daarop haar concerto voor cello en strijkers. En dat album was goed voor een Grammy Award nominatie. Hier celliste Christine Blaumane, het Kamerorkest van Litouwen, onder leiding van Maxim Rizanov, in dus een celloconcerto van Dobrinka Tabakova. Thank you.

Salo concerto van componiste Dobrinka Tabakova. Haar voornaam Dobrinka betekent trouwens iemand die het goed doet. En ze doet het goed. Ze heeft al 2 albums uitgebracht bij het label ECM. En ze houdt ervan om voor strijkers te componeren, zegt ze. Want ja, strijkers zijn even veelzijdig als de menselijke stem, zegt Dobrinka. Alleen moet je bij strijkers geen rekening houden met je noten in functie van in- en uitademen. Dus er kan nog zoveel meer. Laat ze mooi horen hier in dit concerto uit 2013. Het concerto voor cello en strijkers met de Letse celliste hier, Christine Blaumane. En het Kamerorkest van Litouwen onder leiding van Maxim Rizanov. En deze stem uit Wales gaf onlangs het beste van zichzelf op het zomernachtconcert in de tuinen van het Schönbrunnpaleis in Wenen. Dat kunt u trouwens nog steeds herbekijken op VRT Max, dat concert. De man die daar de show stal was de fantastische basbariton Brinterfell.

Bold Riley, een zeelied dat de havens van Liverpool en Bristol bereikte. Een lied dat ontstond op een schip door de lange, verre handelsreizen naar andere delen van de wereld. Hier gezongen door Bryn Terfel met The Fisherman's Friends, is te horen op het album van Bryn Terfel, Sea Songs.

Mooie combinatie, fluit, viool, altviool, cello en harp in dit quintet van Jean Kraas. En tijdens de zomervakantie hoeft u niet per se op reis te gaan, want de reis komt gewoon naar u. Straks na het nieuws, 1 uur lang zomerse muziek met Summertime.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koeman. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in de Oxytoren herdacht. Er zijn tijdens de hittegolf van vorige maand nog meer mensen gestorven dan eerst gedacht. En de Europese industrie zal langer CO2 mogen blijven uitstoten. Aan de Oxytoren in het centrum van Brussel hebben 100 mensen de slachtoffers herdacht van de dodelijke brand daar. De toren wordt gerenoveerd en dinsdag brak er een brand uit. 6 arbeiders kwamen om in een liftschacht. 2 mensen liggen nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Een verslag van Dries Hirou.
2: On va déposer donc des bouquets de fleurs.
3: Een vertegenwoordiger van het bouwbedrijf Spie spreekt een 50-tal werknemers toe. Ze leggen bloemen neer aan het hek aan de werf. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, zegt Anne Vermorgen, topvrouw van vakbond ACV.
4: Daar kunnen we geen uitspraak over doen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen. Ik weet dat er overal echt wel scherpe veiligheidsmaatregelen zijn.
5: Voor deze werf waren geen problemen gemeld bij jullie?
4: Niet dat wij weten.
6: We stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk.
3: Vult ACV-secretaris Dirk Konings nog aan. Want het gebouw was eerder dicht bij de oplevering. Bij de brand werden 250 arbeiders van onderaannemers die met verschillende werven in het gebouw bezig waren geëvacueerd.
6: Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in portois.
3: De arbeiders zelf willen niet reageren. Ze houden een minuut stilte in contrast met het geroezemoes van de stad. Af en toe houdt er een passant halt aan het hek.
7: C'est malheureux, vraiment malheureux.
1: Tijdens en net na de zware hittegolf van vorige maand zijn er 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat zijn er nog 250 meer dan Gezondheidsinstituut Cienzano vorige week meldde. En dat heeft 2 oorzaken, zegt Toon Braaien van Cienzano.
8: Ten eerste is er de laatijdige registratie van overlijdens, waardoor sommige overlijdens pas geregistreerd worden enkele weken na het overlijden. En ten tweede is het zo dat we de periode verlengd hebben tot 3 juli, omdat we significante oversterfte gezien hebben tot enkele dagen na de hittegolf.
1: Het is de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. Dat komt vooral omdat die zo lang duurde en ook door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. Europa wil de zware industrie meer tijd geven om haar CO2-uitstoot te doen dalen. De Europese Commissie wil daarvoor het emissiehandelssysteem hervormen. Sisse Michiels, wat gaat er veranderen?
9: Wel, de regels worden soepeler. Bedrijven die veel CO2 uitstoten, die moeten betalen voor die uitstoot. En volgens de huidige plannen zouden ze tegen 2039 niets meer mogen uitstoten. Die datum die schuift nu op met een paar jaar en de kost om CO2 uit te stoten zal zo ook minder snel stijgen. Er komt dus zo wat ademruimte voor de industrie, iets waar bedrijven al erg lang om vragen. De commissie komt vandaag trouwens ook met een plan voor een snellere elektrificatie. Op die manier moeten we minder afhankelijk worden van gas en olie. Dat zijn energiebronnen die natuurlijk vooral van buiten Europa komen. De commissie wil dat lidstaten elektriciteit goedkoper maken, vooral door er minder belastingen op te heffen.
1: Dankjewel, Sisse. In Oostende zijn de koninklijke gaanderijen weer open na een restauratie. De overdekte wandelpromenade is meer dan 120 jaar oud en was erg vervallen. John Crombé, de burgemeester van Oostende, is blij dat ze hersteld zijn.
10: Wel, het is 30 jaar geduurd vooraleer de restauratie gestart is. En er is er nu een afgewerkt. Mensen zijn bijzonder opgelucht vooral dat het kan, want veel mensen waren een beetje het geloof verloren dat het ooit nog ging lukken.
1: Een tweede deel van de gaanderijen en het Thermae Palace Hotel in Oostende worden later nog gerestaureerd. Vanavond beginnen de Gentse feesten, het 10-daagse volksfeest vol optredens, cultuur en straatanimatie. Straks krijgt de feestenburgemeester de sleutels van de stad en kan het allemaal beginnen. Peter de Kroebele ging kijken naar de laatste voorbereidingen.
11: Het bouwloopark is nu nog leeg, maar de komende 10 dagen zal het hier krioelen van het volk. De bars en de podia staan klaar. Nog enkele details nu.
12: We zijn de laatste dingen aan het afwerken. Dus de meeste dingen staan er al, maar nu zijn de details een beetje. Zodat de mensen hier tegen 5 uur in het park kunnen feesten. bijvoorbeeld hier nog een kleine omheining bouwen, zodat de mensen niet achter de foodtruck kunnen, de vlagjes nog ophangen. Voilà, want de podiums staan er al, maar het zijn zo die kleine dingetjes.
11: Trefpunt, het hart van de Gentse feesten, organiseert alles hier. Met veel vrijwilligers die het maar al te graag doen.
13: Het is hier eigenlijk een beetje alsof we op zomerkamp zijn. Het is leuk om te werken, heel veel toffe mensen.
11: De rush naar vanavond.
13: De laatste beetjes, een beetje hekken verplaatsen, vuilnis oprapen en zo. Ja, dat is het.
14: Ook hekken zijn verplaatsen. Dus vooral daar de afwerking, hè. De laatste beetjes. Voor dat kan beginnen.
11: Vanavond is het zover. Van dan af zit Gent 10 dagen vol vuur.
1: In het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham straks aangewezen als leider van de Labour-partij. Hij volgt Keir Starmer op. Veerle de Vos, jij bent voor ons in Londen. Dat betekent dat Burnham nu ook snel de Britse premier zal worden.
15: Ja, dat staat nu helemaal vast. Burnham heeft de voorbije week de steun gekregen van meer dan 80% van de parlementsleden van Labour. En er is ook geen tegenkandidaat meer opgedoken. Maandag wordt de voormalige burgemeester van Groot-Manchester dan ook officieel aangesteld als Brits premier na een bezoek aan koning Charles en neemt hij zijn intrek in Downing Street 10. De 7e premier in 10 jaar tijd en de 1e premier uit het noorden van Engeland in 50 jaar.
1: Dankjewel, Veerle. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen op de Zwarte Zee. Het Oekraïnse leger zegt dat het enkele cargo-schepen en een olietanker beschoten heeft. Sinds begin deze maand voert Oekraïne geregeld aanvallen uit tegen de Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo de oorlog te financieren. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. We halen 22 graden aan zee en tot 28 elders in het land. Het weekend wordt wat koeler met meer wolken en lokaal een kleine kans op een bui. Morgen temperaturen tot 25 graden, zondag tot 23. Vooraan in dit nieuws de herdenking van de slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel. 6 arbeiders die er aan het werk waren zijn overleden. 2 mensen zijn nog altijd in levensgevaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
17: The legendary
18: Miles Davis.
19: Here he is, Miles Davis.
18: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
20: Excuse me.
18: Maar Miles komt terug.
21: Whether they like it or not.
18: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Badass en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
16: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara Live.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Linde Koolman. De twee natuurbranden in Genk en Deelse Stokkum in Limburg zijn wellicht aangestoken. Dat blijkt uit het verslag van de branddeskundige van het parket. De twee branden in het Nationaal Park Hoge Kempen ontstonden woensdagavond rond hetzelfde moment. In Genk was de brand snel onder controle, in Deelse Stokkum duurde het langer. Marijke Teun is van het parket van Limburg.
1: Wel, er zouden 4 brandhaarden zijn aangetroffen in het natuurgebied in Genk. 3 in Deelse Stokkum, waarbij er voor het labo en de branddeskundigen toch voldoende aanwijzingen waren om uit te gaan van een opzettelijke brandstichting. Daarom heeft de collega hier dan beslist om een opsporingsonderzoek op te starten en politiezone Karma gaat het verder onderzoek voeren.
0: Er zijn nog geen verdachten op dit moment. Het agentschap Natuur en Bos dient een klacht in en stelt zich burgerlijke partij. In Frankrijk zijn gisteravond 2 mensen gestorven door hevige onweersbuien. Een jonge vrouw stierf toen een afgebroken tak op haar viel en een man kwam om toen hij zijn atelier wilde blussen na een blikseminslag. 53.000 huishoudens zaten zonder stroom door het onweer. In grote delen van het centrum en het oosten van Frankrijk waren er waarschuwingen afgekondigd. De Europese industrie zal langer CO2 mogen blijven uitstoten. Bedrijven die veel CO2 uitstoten, moeten aan de EU betalen voor die uitstoot. Normaal gezien zouden ze tegen 2039 niets meer mogen uitstoten, maar de Europese Commissie wil die datum nu met enkele jaren opschuiven. De prijs om CO2 te mogen uitstoten zal de komende jaren ook minder snel stijgen. De Europese industrie heeft het moeilijk door de hoge energieprijzen en vraagt al langer om die versoepeling. Vanavond beginnen de Gentse feesten. De feestenburgemeester krijgt dan voor 10 dagen de sleutels van de stad. En dit jaar is dat Schepen van Plezier, Joris van den Broeke. Voor hem zijn de feesten van groot belang voor Gent.
2: Wie Gent zegt, zegt feesten. Dit is het visitekaartje van onze stad. Het is het grootste volksfeest in Europa dat we nu al voor de 183ste keer organiseren. Met een waanzinnig aanbod van kleine Gents volkstheater, pakweg Ledenberg over poppenspel, tot de grote artiesten die op de podia staan. En dat bijna allemaal gratis voor iedereen. Dat vind je nergens anders in Europa. We zijn daar heel trots op en heel de stad leeft daar naartoe.
0: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de langste rit uit deze Tour. Onderweg moeten ze onder meer over de Ballon d'Alsace, dat is een beklimming van eerste categorie. Vanaf de top is het dan nog zo'n 30 kilometer naar de finish in Belfort. Tadej Pogacar rijdt nog altijd in het geel. Vanmiddag afwisselend zon en wolken tot 22 graden aan zee tot 28 elders in het land. Het weekend wordt wat koeler met meer wolken en lokaal een kleine kans op een bui. Morgen tot 25 graden, zondag tot 23. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
4: Een heel goedemiddag. We beginnen deze namiddag met een stevige stoeipartij. Of hoe ze in het Engels zeggen, making whoopee.

Making Whoopi, een scherp en satirisch lied dat het verliefd paar waarschuwt voor het huwelijk dat niet altijd van een leien dakje loopt. Het komt uit de Broadway musical Whoopi en het is zo succesvol geweest dat het in de tijd kon rekenen op 407 voorstellingen. Hier in de opname Harvey and the Wallbangers, het London Sinfonietta en dirigent Sir Simon Rattle gaven hier hun beste raad mee. Te midden van een absolute jazzrage. Begin vorige eeuw kwam de Tsjechische componist Erwin Schulhoff naar buiten met enkele jazzkrabbels.

Esquisse de Jazz. 8 miniaturen, elk geïnspireerd op een dans uit de jazz van Erwin Schulhoff. Schreef het oorspronkelijk voor piano in 1927, maar hier dus een arrangement voor strijkers, 4 strijkers, door de Nederlander Leonard Evers met de 4 meiden van het Ragazze Quartet. We zitten op de 9e verdieping van een hotel in Haussmann-stijl, ergens in Le Marais. Een vrouw zit aan haar raam met een half opgerookte sigaret tussen haar vingers en wil voor de rest maar dan ook absoluut niks doen. En met die hittegolven, ook in Parijs, kan ik me dat perfect voorstellen.

sopraan Patricia Petitbon, eerst in Hôtel, een prachtig stukje uit Les Banalités van Francis Poulenc, dan een Colchique dans les Prés van Francine Coquenpot en daarna ook deze gekke Fido Fido uit Les Chansons de Monsieur Bleu van Manuel Rosenthal. Allemaal prachtige muziek die staat op haar album La Belle Excentrique van 2014. En ze zong hier ook nog samen met Suzanne Manoff. Zij zat aan de piano. En François Verly op percussie. En nu gaan we op een vrolijke gezwinde pas verder met Emmanuel Chabrier.

Dirigent John Wilson maakte onlangs een volledig album met allemaal orkestmuzieklievelingen uit de Franse laatromantiek, samen met het Symphonia of London. En daar staat ook deze op, Marche Joyeuse van Emmanuel Chabrier. Het hele album was een van onze keuzes trouwens van Clara afgelopen seizoen. Tijdens de Flagey Piano Days dit jaar moest pianiste Beatrice Rana verstek geven voor haar concert. Ze moest bevallen van een kindje, vroeger dan voorzien. En het was Roman Borisov die toen in de bres sprong voor haar. Maar om het hier wat goed te maken, laten we de kersverse mama eens horen aan de piano.

0: Drie delen uit de balletmuziek Petrushka van Igor Stravinsky. Hier dus een versie voor piano met Beatrice Rana. Rana toert deze zomer wat rond in Italië, dus mocht u er toevallig op reis zijn, ga dan zeker eens naar haar online agenda. En voor wie het dichter bij huis wil zoeken, dat kan ook. Het is wel nog een beetje wachten, maar ze komt ook naar ons land begin oktober voor een recital in de Bijloke en in Bozar.
1: De zomer van Clara.

Het Andante, het emotionele hart van het 18e strijkkwartet van Mozart. Het maakte deel uit van een van de 6 strijkkwartetten ter ere van Joseph Haydn, die er trouwens ook erg mee was opgezet met deze muziek. Hier in de opname het Quartetto Casals. Heb je je ooit al eens voorgesteld hoe het zou zijn om koning of koningin te zijn? Ja, het is misschien een droom van heel veel kinderen, maar ik denk, als je wat ouder bent, dan zie je ook al die verplichtingen die eraan gebonden zijn. En dan denk ik, ja, ik sla het dan liever af. Ook deze koning bevindt zich in een heel lastig parket door de liefde.

Wijlen. Queen Elizabeth II kon heel goed privé van werk scheiden. Koning Ahasverus hier iets minder. Hij gooit zijn koninklijke verplichtingen achter hem om bij zijn geliefde Esther te zijn. De aria How Can I Stay When Love Invites door contratenor James Bowman. Hij kroop hier in de huid van de koning en het is een aria uit het oratorium Esther van George Frederick Handel met ook nog heel toepasselijk het King's Concert Ensemble onder leiding van Robert King. En zoals we de hele zomer lang doen, lassen we rond 3 uur een klein intermezzootje in voor Louis Couperin.

Elke weekdag van deze zomer rond 3 uur laten we muziek horen van Louis Couperin. Want die zou dit jaar 400 kaarsjes uitgeblazen hebben, stel je voor. Vandaag dus een prelude in C met Skip Sempé aan het klavecimbal. In een tijd waarin de blokfluit in Duitsland al een beetje uit de mode was geraakt, kwam Christoph Graupner af met deze muziek.

De air uit de suite in F voor alt, blokfluit, strijkers en basso continuo van Christoph Graupner. Hier met Dorothee Oberlinge als soliste en het ensemble 1700 onder leiding van Reinhard Goebel. Een van mijn pianoleerlingen aan de academie is gebeten door muziek van de Franse impressionisten. En zijn eindexamen was dan ook fantastisch goed. Hij speelde Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Daar gaan we nu ook naar luisteren, maar nu wel in een versie voor orkest.

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Een muzikaal eerbetoon van Maurice Ravel aan 6 vrienden die hij had verloren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Le Tombeau de Couperin. Ravel schreef het oorspronkelijk voor piano, maar maakte er ook een paar jaartjes later een orkestversie van. En die hoorden we hier met de muzikanten van het Orchestre de Chambre de Paris onder leiding van Thomas Zehet Maya. We zoeken nu onze diepste gevoelens op in muziek van Antonín Dvořák.

Een en al emoties, het derde deel uit het derde pianotrio van Antonin Dvorak. Hier met Isabelle Faust op viool, Jean-Guyen Keras op cello en Alexander Melnikov aan de piano. En met deze muziek van Felix Mendelssohn keren we nog eens terug naar het Bijbelverhaal over apostel Paulus.

De menigte gelovigen die rouwt om de dood van Stefanus, maar wat tegelijk ook het scharniermoment vormt voor de bekering van apostel Paulus. Het deel Siehe, wir preisen selig uit het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn. Hier in de opname het MDR Rundfunkchor, de Gewandhausorchester Leipzig, allemaal onder leiding van Andries Nelsons. Jack Hensher is een jonge gitarist uit de UK die geprezen wordt om zijn gevoeligheid en zijn muzikale kleuren. De Britse componist Danny Howard schreef voor hem deze muziek. Hij moest het enkel nog inkleuren.

You don't have to tell me twice. Muziek van 2017 van Danny Howard, hier met Jack Hensher op gitaar. Hensher is een echte schilder met zijn gitaar, maar deze violiste weet ook haar penselen te vinden.

Prachtig toch, dit duo Janine Janssen op viool en Antonio Papano aan de piano in een arrangement door Papano zelf van de jazz standard Yesterdays. En we gaan er nog uit met een serenade van Charles Villiers Stanford voor 9 muzikanten. Het vierde deel eruit met het ensemble Capricorn, nog tot aan het nieuws van 4 uur.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Heeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Maandag om 8 uur op Clara en VRT Max. Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Voor VRT Max.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Linde Koolman. Iedereen kan nu online opzoeken wat de federale overheid met het geld van de belastingen doet. Dat kan in het nieuwe toelagenregister op de website van de overheidsdienst BOZA. Je kan er zien hoeveel bijvoorbeeld de NMBS krijgt of hoeveel geld er naar de Vlaamse overheid gaat. Maar ook welke bedrijven of VZW's subsidies krijgen. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil met het register meer transparantie bieden en de subsidies ook zelf beter kunnen evalueren. Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op de Gentse feesten krijgt voor het eerst ondersteuning van een mobiele ploeg. Medewerkers zullen op de verschillende feestpleinen langsgaan, zodat slachtoffers sneller hulp kunnen krijgen en de stap naar het vaste meldpunt kleiner wordt. Dat zegt burgemeester Matthias de Klerk van Gent.
3: Wat ik hoor is dat het belangrijk is om even uit die drukte in een rustigere kader, rustige verhaal te kunnen doen. En dan samen te kijken hoe gaan we dat hier nu verder aanpakken. Maar wij vinden het belangrijk als stad om die drempel zo laag mogelijk te houden. Het meldpunt was er al, blijft er. En we breiden nu ook uit met die mobiele ploeg ook op andere feestpleinen. Ik vind als stad heel belangrijk dat alles op een veilige en ongedwongen manier kan gebeuren.
2: Het meldpunt ligt bij het Sint-Jacobsplein en is elke nacht open van 11:30 tot 8:30 'smorgens. De Gentse feesten beginnen straks. Een brand in de buurt van Zaragoza in het noordoosten van Spanje heeft al zeker 12.000 hectare natuur verwoest. Het is daarmee de grootste natuurbrand van dit jaar in Spanje. En door de sterke wind is er ook een groot risico op verdere verspreiding. In Iran vraagt de overheid aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken, om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen toe dat er stroominstallaties geraakt zijn. En ook Iran heeft bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait een elektriciteitscentrale beschadigd en ook een installatie om drinkwater te produceren. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag door de Vogezen met onder meer de beklimming van de Ballon d'Alsace. Christophe van de Goor, hoe is de situatie nu?
4: Wel, we zitten op 68 kilometer van de streep. Het peloton onder leiding van Pogacar laat begaan. We krijgen nu wel zo dadelijk, live in dit journaal, de sprint voor de groene punten tussen Mats Pedersen, Jasper Philipsen en Biniam Girmay. En het lijkt dat Jasper Philipsen die sprint gaat halen. Haalt hij het of niet voor Pedersen? Jawel hoor, 25 punten voor Jasper Philipsen, die mee vertegenwoordigd is in de ruime kopgroep vandaag. Meer dan 50 renners maken we zelden of nooit mee. En het is een hele dagenstrijd geweest tussen Philipsen en Mats Pedersen, de groene leider die onze landgenoot meteen feliciteert bij winst in deze tussensprint. 67 kilometer nog op weg naar Belfort. De voorsprong voor meer dan 50 leiders op het peloton, 7 minuten.
2: Dankjewel, Christophe. Zon en wolken vanmiddag tot 22 graden aan zee en tot 28 elders. In het weekend krijgen we meer wolken en wordt het iets koeler. Morgen nog tot 25 graden, zondag tot 23. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
6: Welkom terug. De zon, het is heel leuk om ze te hebben. Ze geeft heel veel goede energie, heel veel vitamine D. Maar te veel van iets is nooit goed. Mijn warme kamer 's nachts begint me toch wel wat de keel uit te hangen. En overal waar je gaat of staat, ja, zie je dat de natuur dringend nood heeft aan een goede slok water. Wel, misschien luistert ze vandaag wel mee de zon met deze Shine You No More van Rune Toonsgaard Sørensen.

het Danish String Quartet in Shine You No More. Een compositie van een van de violisten van het kwartet, Rune Toonsgaard Sørensen. Hij schreef het in 2017 en het staat op het kwartet hun album rond allemaal traditionele folkmuziek uit Scandinavië. Het album heet Last Leaf. En nu niet over leaves, maar over sleeves, mouwen. Groene mouwen.

Een man klaagt over Lady Greensleeves, want die gaat niet in op zijn avances. Ralph Vaughan Williams gebruikte de bekende melodie van Greensleeves voor deze gelijknamige muziek van hem. Een opname met de tenor Ian Bostridge en de Holst Singers onder leiding van Stephen Layton. En we blijven een beetje hangen in een fantastische wereld, nu van het hoge noorden.

roept zoveel beelden op. Edvard Grieg baseerde zich op traditionele Noorse volksmuziek voor deze vier symfonische dansen van hem. We hoorden er de tweede uit met het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edvard Gardner. En deze twee Belgische muzikanten kennen elkaar heel goed. Ze hebben allebei een mooie carrière, zijn goed bevriend en bundelen ook af en toe de krachten. Lorenzo Gatto en Julien Libeer hier samen in de achtste vioolsonate van Ludwig van Beethoven.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
4: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
3: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
5: Clara, live.

staat op hun album van 2019 rond enkele vioolsonates van Beethoven. Hier Lorenzo Gatto op viool en Julien Libert aan de piano. In de 8e vioolsonate van Beethoven dus. We ruilen dit duo nu in voor 5 blazers van het ensemble Les Vents Français.

Het eerste deel uit het blaaskwintet van Auguste Cloukhart, hier door het ensemble Le Vent Français. We helpen de piano en de viool terug het podium op, een ander duo nu en ook andere muziek. Een sprankelend elfendansje van Florence Price.

De muziek bleef 100 jaar lang ergens onder het stof vooraleer het in 2020 werd gepubliceerd. En daar sprong dit duo meteen op. Elena Uriosti op viool en Tom Poster aan de piano maakte een opname van deze schattige elfentans van Florence Price. Ga nog eens even terug naar toen je 18 jaar was. Misschien al een hele tijd geleden of net niet. Maar alleszins, je had heel ambitieuze dromen en die leken ook nog niet helemaal onmogelijk. Dat is ook zo voor deze meid, Laurie.

Was me dat een lange laatste noot, zeg. Laurie's Song uit de opera The Tenderland van Aaron Copland. Hier met een van onze twintigers van dit jaar, sopraan Sabra El Bari. Ramon van Engelenhoven hier ook aan de piano. En dan ook nog heel even het finale deel uit het Euphonium Concerto van Vladimir Kozma. Tot aan het nieuws van 5 uur, want dan komt Nicky naar hier met haar tas vol klassiek en jazz in Django. Geniet van uw weekend.

0: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Door de aanhoudende droogte komen er extra maatregelen op de waterwegen. De Vlaamse en federale regering proberen voor hun zomerpauze nog enkele knopen door te hakken. En in de Tour zitten de renners in de slotfase van de langste etappe. Aan de hitte komt stilaan een einde. Morgen eindigt de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan. Maar de droogte blijft wel een probleem. Er komen daarom scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen. Christine Bonneure, wat verandert er?
1: Wel, de recreatieve vaart wordt beperkt vanaf woensdag. Elke sluisbeweging zorgt er namelijk voor dat er kostbaar water wegvloeit. Daarom kunnen plezierbootjes enkel door sluizen varen als ze dat samen met beroepsvaartuigen doen. Maar op sommige kleinere waterlopen is er geen of nauwelijks beroepsvaart. En dat betekent in de praktijk dat plezierbootjes dan door geen enkele sluis kunnen. De maatregel geldt van maandag tot en met zaterdag, niet op zondag dus.
0: En daarnaast komt er ook een extra verbod op het oppompen van water.
1: Ja, in het IJzerbekken in West-Vlaanderen mochten landbouw en industrie al geen water meer pompen uit de onbevaarbare waterlopen. Vanaf volgende woensdag komen daar ook de bevaarbare waterwegen bij. En dan is er dus sprake van een volledig captatieverbod in het IJzerbekken.
0: Dankjewel, Christine. De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen alle verdachten die moesten verschijnen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze deed dat uit protest, omdat de verdachten geregeld niet ter plaatse geraken door problemen met het transport. Er is een personeelstekort en verschillende wagens zijn defect. De raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging geschonden worden en liet iedereen dus vrij onder voorwaarden. Een opvallende beslissing vindt ook advocaat Randal Huizentruit, die een van de betrokken verdachten verdedigt.
2: Het is wel een krachtig signaal, vind ik, van de raadkamer dat men toch duidelijk aangeeft dat het zo niet verder kan, dat de gedetineerden gewoon hun proces niet kunnen bijwonen. Dat is wel een zeer krachtig signaal dat men in alle dossiers zonder onderscheid eigenlijk de vrijlating beveelt van de gedetineerden.
0: Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachten in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Zowel de federale als Vlaamse regering zitten op dit moment samen om net voor hun zomerpauze nog enkele belangrijke beslissingen te nemen. Sisse Michiels, waarover willen ze dan nog een akkoord bereiken?
3: Wel, het is een heel lange lijst. Bij de Vlaamse regering staan er meer dan 100 punten op de agenda. Dat zijn niet allemaal grote dossiers, maar er zijn er wel een paar bij die heel gevoelig liggen. Zo is er al weken discussie over de subsidies voor de regionale luchthavens, bijvoorbeeld die van Antwerpen. N-VA die ziet weinig problemen met die subsidies, terwijl ze bij vooruit net niet laag genoeg kunnen zijn. Het is afwachten dus of ze het vandaag wel eens geraken.
0: Ja, en ook federaal zijn er dossiers die al een hele tijd aanslepen, hè?
3: Dat klopt, CD&V en vooruit. Die hopen vooral dat de importban voor producten uit de door Israël bezette gebieden er eindelijk komt, terwijl ze bij MR net een beslissing willen over de invoering van flexibelere werkroosters. Ook de ministers die zullen flexibel moeten zijn vandaag, want beide regeringen verwachten avond- of zelfs nachtwerk voor ze straks aan hun vakantie kunnen beginnen.
0: Dankjewel, Sisse. Iedereen kan nu online opzoeken wat de federale overheid met het geld van de belastingen doet. Dat kan in het nieuwe toelagenregister op de website van de overheidsdienst BOZA. Je kan er zien hoeveel bijvoorbeeld de NMBS krijgt of hoeveel geld er naar de Vlaamse overheid gaat. Maar ook welke bedrijven of VZW's subsidies krijgen. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil met het register meer transparantie bieden en de subsidies ook zelf beter kunnen evalueren. Duitsland gaat binnenkort meedoen aan een Franse nucleaire oefening. De twee landen hadden al een nucleair partnerschap aangekondigd. Dat moet de NAVO-afschrikking sterker maken. Frankrijk is naast het Verenigd Koninkrijk het enige West-Europese land met kernwapens. En het heeft Europese partnerlanden aangeboden om te schuilen onder die nucleaire paraplu. Onder andere ons land is daarop ingegaan. De Gentse feesten openen dit jaar voor het eerst met 5 stoeten die vanuit verschillende wijken naar het centrum trekken. Over een uur beginnen de feesten officieel, maar de stoeten zijn nu al vertrokken. En Peter de Kroebele, jij loopt er ergens tussen, denk ik, hè?
4: Ja, klopt helemaal. Ik loop in een van die 5 stoeten bij die verdampte Spielerei. Zij het vrolijke orkest, vrolijke big band zou je kunnen zeggen, die door de stad lopen met hun instrumenten, met hun ambiance, met hun sfeer. En zo ja, een intro geven op wat het moet worden hier tijdens de Gentfeest. Vertier, plezier, plezant, muziek, noem maar op. Dat onder een mooie, mooie, mooie zon. Met nu al heel veel volk in de stad dat zich verzamelt om ja, straks mee die opening van de Gentfeesten mee te maken. En die verdampte spielerij. Spelend een dans en het zal hier vanavond al prijzen, denk ik. De Gentfeesten zijn net niet, maar bijna begonnen.
0: Dankjewel, Peter. En nog meer feest, want in Boom in de provincie Antwerpen is het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland begonnen. Vorig jaar verwoestte een grote brand het hele hoofdpodium, enkele dagen voor de start van het festival. Maar dit jaar is het decor er wel en er zijn ook extra brandmaatregelen genomen, vertelt woordvoerster Debbie Wilmsen.
5: Nu sowieso, die verbeterpunten zijn bijvoorbeeld evacuatie, extra camerapunten, extra coating op heel wat decorstukken. Sowieso een risico 100% uitsluiten is heel moeilijk. Dat kunnen we eigenlijk nooit, zeker niet. Maar we proberen wel die risico's zoveel mogelijk te beperken. En ervoor te zorgen, als er iets gebeurt, dat we goed voorbereid zijn op evacuatie en op nazorg.
0: En dan nog sport. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners intussen in de afdaling van de Ballon d'Alsace. Het is nog minder dan 30 kilometer dus tot aan de finish in Belfort. Christophe van de Goor, wat is de stand van zaken?
6: Wel, vooraan heel veel plezier en vertier, ook net als op de Gentse feesten, hier in deze etappe voor onder meer een landgenoot. Want Maxime van Gils doet het vrij goed, zit mee vooraan in een kopgroep van een man of 9, met daarbij Tom Pidcock, de Brit, die een geweldige sprong maakt in het klassement. Want hij heeft een voorsprong op het peloton, de gele truidrager, 8,5 minuut. Die geven vandaag bewust niet thuis, maar Tom Pidcock maakt dus een sprong van de 10e plaats in de stand voorbij Remco Evenepoel naar de 3e plaats. 25 kilometer nog in de afdaling van de Ballon d'Alsace met een landgenoot Maxime van Gils. En zo dadelijk misschien komt nog een andere landgenoot aansluiten. Zijn naam Tim Welles.
0: Dankjewel. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kans op een kleine bui tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw tot 24 graden. Vooraan in dit nieuws de extra maatregelen op water lopen door de aanhoudende droogte. Vanaf woensdag mogen plezierbootjes niet meer alleen door de sluizen en in het IJzerbekken mag ook nergens nog water opgepompt worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Blijf verwonderd. Kai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Django met Nicky Aarts.
8: Goedemiddag en welkom bij Django voor 3 uur lang. Een mix van jazz, klassiek en filmmuziek. We zijn vertrokken.

Laurent Corsia tokkelde een kleine tango, een minor tango, op zijn viool met Michel Portal op bandoneon en Pierre Boussaguet op contrabas. De meester van de Tango Nuevo, Astor Piazzolla, schreef in 1968 een tango-opera, een tango perita, Maria de Buenos Aires. Daaruit Yo soy María.

Yo soy María uit de tango-opera Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. Die draait rond het leven van Maria, die onder een slecht gesternte geboren wordt in een van de suburbs van Buenos Aires. Op een dag dat God dronken was. Het kan verkeren. Een Braziliaanse impressie nu van de Italiaanse componist Ottorino Respighi door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze winkels gewoon open.

Orchestre Symphonique de Montréal, op zijn Braziliaans dankzij de Impressioni Brasiliane van Ottorino Respighi. Klaveciniste Caterina Grobokova en Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerseel, nu in het tweede deel uit het Concert Champêtre van Francis Poulenc.

Het andante uit het concert champêtre van Francis Poulenc met op klavecimbel Katerina Grobokova. Poulenc had veel bewondering voor Maurice Ravel, die op zijn beurt wel geamuseerd was door de gedurfde composities van de jongere Poulenc. Wederzijds respect en bewondering dus tussen beide heren. Dit is het Nash Ensemble met het Modéré uit het Piano Trio in A klein van Maurice Ravel.

De Nash Ensemble met het eerste deel uit het piano trio in A klein van Maurice Ravel uit hun album van vorig jaar, dat eenvoudigweg Ravel getiteld was. De 18e-eeuwse Spaanse componist Manuel Blasco de Nebra was ook organist in de kathedraal van Sevilla. Zijn composities zijn allemaal voor piano, sonates en pastorales. Javier Perianes haalde hem in 2010 terug uit de vergetelheid.

Javier Perianes met de tweede pastorale in F groot voor piano van Manuel Blasco de Nebra. Dirk van Esbroek nu in het gezelschap van Guido de Simpelare op gitaar, Christel Borglevens op basklarinet en Johan de Baats op marimba, met een lied over de kindertijd van de Argentijnse dichter en journalist Caetano Córdoba, Iturburu.

Infantia. Dirk van Esbroek in uitstekend gezelschap met een gedicht van de Argentijnse dichter en journalist Caetano Córdoba Iturburu. Argentinië, de plek waar Dirk van Esbroek opgroeide, is altijd in zijn bloed blijven zitten. Net als het Tango Nuevo. Die passie voor de Tango Nuevo deelt hij overigens met Orquesta Tanguedia. Hier met Prelude en Fuga uit Concordia Platz van Chris Carlier. Tot aan het nieuws van 6 uur.

0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Door de aanhoudende droogte komen er extra maatregelen op de waterwegen. De Vlaamse en federale regering proberen voor hun zomerpauze nog enkele knopen door te hakken. En de Gentse feesten beginnen met 5 stoeten richting het centrum. De hitte is stilaan voorbij. Morgen eindigt de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan. Maar de droogte blijft wel een probleem. Er komen daarom scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen. Christine Bonneure, wat gaat er veranderen?
1: Wel, vanaf woensdag wordt de recreatieve vaart beperkt. Plezierbootjes zullen minder makkelijk door een sluis kunnen varen, want elke sluisbeweging zorgt ervoor dat er kostbaar water wegvloeit. Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
2: De pleziervaart mag enkel nog samen met beroepsvaart door een sluis gaan. Dat heeft vooral impact op waterwegen waar er bijvoorbeeld geen beroepsvaart is. Daar zullen zij van maandag tot en met zaterdag niet kunnen door een sluis gaan.
1: De maatregel geldt dus niet op zondag. En behalve voor plezierbootjes zijn er ook nieuwe regels voor de landbouw en de industrie in het IJzerbekken in West-Vlaanderen. Die mogen vanaf woensdag niets meer oppompen uit de waterlopen. Er geldt dus een volledig captatieverbod.
0: Dankjewel, Christine. Zowel de federale als Vlaamse regering zitten op dit moment samen om net voor hun zomerpauze nog enkele belangrijke beslissingen te nemen. Sisse Michiels, waarover willen ze dan nog een akkoord bereiken?
3: Wel, het is echt een lange lijst. Hè. Bij de Vlaamse regering staan er meer dan 100 punten op de agenda. Dat zijn niet allemaal grote dossiers, maar er zijn er wel een paar bij die heel gevoelig liggen. Zo is er al weken discussie over de subsidies voor de regionale luchthavens, bijvoorbeeld die van Antwerpen. N-VA die ziet weinig problemen met die subsidies, terwijl ze voor vooruit net niet laag genoeg kunnen zijn. Ook federaal zijn er dossiers die al een hele tijd aanslepen. De importban voor producten uit de door Israël bezette gebieden bijvoorbeeld. En de invoering van flexibelere werkroosters. Ook de ministers die zullen flexibel moeten zijn vandaag, want beide regeringen verwachten avond- of zelfs nachtwerk voor ze straks aan hun vakantie kunnen beginnen.
0: Dankjewel, Sisse. Vanaf maandag zijn alleen Oost-Vlamingen nog toegelaten in het openluchtzwembad van Wetteren. Die maatregel komt er nadat daar begin deze week een kind van 5 bijna verdronken is. De burgemeester nam het besluit op advies van de politie. Die stelde vast dat er de laatste weken vooral problemen zijn met bezoekers van buiten de provincie. In Gent krijgt rond deze tijd de feestenburgemeester de sleutels van de stad in handen. En dat betekent dat de Gentse feesten officieel beginnen. Vanuit verschillende wijken zijn er al 5 stoeten naar het centrum getrokken. Peter de Kroebele is erbij.
4: 5 stoeten vanuit 5 wijken. Na meer dan 10 jaar weer een openingsstoet op de Gentse feesten. En toeschouwers genieten.
5: Het is altijd een belevenis. Dat is, ja, feest elke dag. Ja, een goede start. Het idee van de 5 plaatsen waar ze vertrekken vind ik ook wel mooi. Een bootje met een stoet. Van daar naar daar, van alle punten van de stad, komen ze samen op het Walter de Bukplein. Dus het is iets anders dan de gewone stoet van vroeger. Hè.
4: In een van die stoeten de fanfare die verdampte spielerij. Ze trekken door het centrum en lokken vrolijke reacties uit.
6: Ik denk dat het nog een geweldige 10 dagen gaat worden.
4: Frontman Stefan de Winter ziet het helemaal zitten.
7: Het is weer iets nieuws dat er gebeurt. En eigenlijk is het weer een oude traditie waar dat eigenlijk vanuit de wijken 5 fanfares, harmonieën en muzikanten gewoon te samenkomen. Andere mensen die meestappen om eigenlijk de stad te doen ontwaken voor de 10-daagse die hun tegemoet komt. Dat is het geweldige, ja.
4: Friwaas, de Gentse feesten zijn begonnen.
0: En nog meer feest, want in Boom is het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland begonnen. Vorig jaar verwoestte een grote brand het hele hoofdpodium enkele dagen voor de start van het festival. Amorie de Mulder ging kijken hoe het dit jaar verloopt.
8: People of tomorrow, welcome in Tomorrowland.
9: Een metershoge elf op stelten nodigde bijna 70.000 festivalgangers van vandaag welkom. En die komen van overal.
10: I'm from Scotland.
11: Ann Arbor, Michigan.
12: We're from Canada.
9: Vlaggen, zonnebrillen, glitter, vleugels en veren. Na de editie in Mineur van vorig jaar is er weer een mainstage in volle glorie, vertelt woordvoerster Debbie Wilmsen.
13: Het speelt eigenlijk af in een andere wereld. En in die wereld komen eigenlijk 6 emoties tot leven. En eigenlijk willen we vooral aantonen dat je al die emoties nodig hebt om te connecteren.
14: Yes, sir. Ain't no better place to be right now.
9: En of dat in de smaak valt, de sfeer zit er hier al goed in.
15: Best festival in the world. The people from everywhere, the atmosphere, the everything.
10: City podiums. Dat is fantastisch, hè?
11: We zijn hier al een paar keer geweest. Ondertussen al een keer of 6, 7, denk ik. En, maar het is super. Het is keileuk.
0: En nog sport. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, met onderweg de beklimming van de Ballon d'Alsace. Met Maxime van Gils en Tim Wellens finishten er twee landgenoten in de top 10. Een verslag van Christophe van de Goor.
15: Het eerste deel van deze rit draaide om een strijd voor kostbare punten tussen Jasper Philipsen en groene truidrager Pedersen. Philipsen won de tussensprint wel, maar uiteindelijk maar een pyrrhusoverwinning. Want 5 punten extra ten opzichte van Pedersen. In het tweede deel dan was Tom Pidcock de hoofdrolspeler. De Brit, 10e in de stand, flirte met de 3e plaats in het klassement van Evenepoel. Omdat Pogacar in het peloton vandaag 7 minuten cadeau gaven. Na de beklimming dan van de Vogese Col Ballon d'Alsace bleven nog 10 renners over van die ruime kopgroep. Daarbij Welles en Van Gils. Maar zij moesten lijdzaam toezien hoe de Zwitser Mauro Schmid en de Colombiaan Tejada sprinten voor de overwinning.
0: Morgen eerst bewolkt weer, later meer zon en lokaal een kans op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw tot 24 graden. Vooraan de extra maatregelen op water lopen door de aanhoudende droogte. Vanaf woensdag wordt de pleziervaart beperkt en in het IJzerbekken mag dan ook nergens nog water opgepompt worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Verwonderd.

0: Django met Nicky Aarts.
1: Goedenavond. Straks vanaf 10 uur gaan we all the way, toch wat de jazz betreft, met All That Jazz. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om u alvast wat in de stemming te brengen. Welkom bij Django.

Sonny Rollins op tenorsax, Hampton Hawes op piano, Barney Kessel op gitaar, Leroy Vinegar op contrabas en Shelly Mann op drums met I've Told Every Little Star van Jerome Kern en Oscar Hammerstein. Op het album The Easy Way brengt Jimmy Jeffrey Mac the Knife van Kurt Weill tot leven op zijn klarinet.

Trompetist Art Farmer met een variatie op een traditionele folksong met Steve Coon op piano, Steve Swallow op contrabas en Pete LaRocca op drums. Fred Hirsch nam Star-Crossed Lovers van Billy Strayhorn en Duke Ellington voor het eerst op in 1983. En ik zou er nog een paar opnames volgen. De meest recente is terug te vinden op Silent Listening. Het album dat hij 2 jaar geleden uitbracht en dat een ode is aan de stilte.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara Life.

Fred Hirsch aan de piano met Star-Crossed Lovers van Billy Strayhorn en Duke Ellington. Hirsch was jarenlang de vaste toetsenist van Toets Tielemans, die vorig jaar nog gevierd werd met een album Between a Smile and a Tear, a Toets Celebration. Daaruit What a Wonderful World.

Grégoire Marais op mondharmonica, Kenny Werner aan de piano, het Brussels Jazz Orchestra en het Brussels Philharmonic onder leiding van Miho Hazama met What a Wonderful World van Bob Thiele en George David Wise. Muziek om Toet Stielemans te vieren. Violist Gil Shaham, nu met het London Symphony Orchestra onder leiding van Andre Previn en het eerste deel uit het concert

Kil Shaham met het London Symphony Orchestra en het Allegro uit het concerto voor viool en orkest van Samuel Barber. Nog een sterke violist nu, Thomas Gold, samen met het vocaalensemble Voices 8 en met Matthew Sharp op cello en Eleanor Turner op harp en Pyramid Song, of hoe een popsong soms helemaal anders kan klinken.

Pyramid Song van Radiohead, jawel, maar dan in een bewerking van Jeff Lawson voor, of door, beter, Fudge's 8, met Thomas Gold op viool, Matthew Sharp op cello. Nog zo'n bewerking van een popsong die bijzonder geslaagd is. Pianist Wayne Horvitz met zijn Gravitas Quartet en A Fond Farewell van Elliott Smith.

Fino Mornasco van en door contrabassist Greg Cohen met Bill Frisell op gitaar. En dit zijn nog Lee Konitz, Brad Meldo en Charlie Hayden, Alone Together, tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna is het weer aan ons.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Kooman. Vanaf maandag zijn alleen Oost-Vlamingen nog welkom in openluchtzwembad De Warande in Wetteren. Dat besluit komt er na overleg met de politie, zegt waarnemend burgemeester Bram de Winne.
3: Dat is eigenlijk op basis van een verslag van de politie die eigenlijk stelt dat de grootste problemen en calamiteiten die er zijn de voorbije weken toch wel te maken hebben met mensen die eigenlijk niet van Oost-Vlaanderen zijn. Ja, als we dat gaan bekijken naar die bezoekers, zien we voornamelijk een instroom uit Brussel en Noord-Frankrijk. Niet willen naleven van de regels die er zijn, in discussie gaan met onze redders, met onze security. Wij vinden dit niet discriminerend. Wij vinden dit eigenlijk ervoor zorgen wat er hier moet gebeuren. En dat is zorgen dat het een aangenaam en fijn zwembad is voor gezinnen, voor mensen die recreatief willen zwemmen.
2: Eerder deze week is in het zwembad een Frans kind van 5 bijna verdronken. Bij de heropening maandag zal de lokale politie aanwezig zijn en er zullen ook meer stewards zijn. De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen alle verdachten die moesten verschijnen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze deed dat uit protest, omdat verdachten geregeld niet ter plaatse geraken door problemen met het transport. Advocaat Randal Huizentruit, die een van de betrokken verdachten verdedigt, bevestigt die problemen.
4: Het is een al een oud zeer dat de gedetineerden de laatste tijd niet worden overgebracht vanuit de gevangenis om hun proces of hun zitting op de raadkamer bij te wonen. En dat was vandaag andermaal het geval, dus er was geen enkele gedetineerde overgebracht, waardoor dat de raadkamer beslist heeft dat de rechten van verdediging geschonden worden. En daaruit is de beslissing gevolgd dat elke gedetineerde in vrijheid werd gesteld.
2: Het Openbaar Ministerie ging wel meteen in beroep, waardoor de verdachten in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, met onderweg de beklimming van de Ballon d'Alsace. Met Maxime van Gils en Tim Wellens finishten er twee landgenoten in de top 10. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Het eerste deel van deze rit draaide rond een strijd voor kostbare punten tussen Jasper Philipsen en groene truidrager Pedersen. Philipsen won de tussensprint wel, maar uiteindelijk maar een pyrrhusoverwinning. Want 5 punten extra ten opzichte van Pedersen. In het tweede deel dan was Tom Pidcock de hoofdrolspeler. De Brit, 10e in de stand, flirte met de 3e plaats in het klassement van Evenepoel. Omdat Pogacar en het peloton vandaag 7 minuten cadeau gaven. Na de beklimming dan van de Vogese Col Ballon d'Alsace bleven nog 10 renners over van die ruime kopgroep. Daarbij Welles en Van Gils. Maar zij moesten lijdzaam toezien hoe de Zwitser Mauro Schmid en de Colombiaan Tejada sprinten voor de overwinning.
2: Morgen eerst bewolkt weer, later meer zon en lokaal kans op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
7: The legendary
8: Miles Davis.
9: Here he is, Miles Davis.
8: Na de roes van Parijs volgt de harde realiteit.
10: Excuse me.
8: Maar Miles komt terug.
11: When they like it enough.
8: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Karel van Keijmeulen. In Miles, Parijs en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
6: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max. Django met Nicky Aerts.

We begonnen er feestelijk aan dit laatste uur Django voor deze week met Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht en de ouverture in C groot wassermuziek Hamburger Ebb und Flut van Georg Philipp Telemann. Nog meer opgewekte muziek met Il Mezzettino uit het derde concerto in F groot voor klarinet, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Martin Fröst op klarinet samen met het concerto Köln onder leiding van Alexander Schaaf.

Martin Frust op klarinet, samen met het Concerto Köln en Il Mezzettino van Antonio Vivaldi uit het Concerto in F groot voor klarinet, strijkers en basso continuo. Een beetje Franse barokmuziek nu om de 400ste verjaardag van componist Louis Couperin te vieren.

Een pavaan van Louis Couperin met Pavel Kolesnikov aan de piano. Voor een bijzondere uitvoering van laat-middeleeuwse en renaissance muziek moeten we bij het Salazzo Ensemble zijn. Hun meest recente album Flamboyance, A Sound of Change, werd opgenomen in de Sint-Augustinuskerk in Antwerpen. Daaruit eerst een anoniem lied en daarna Ami Toudou van Pierre Desmoulins.

Anna Danilevskaya met haar Solazzo-ensemble en twee fragmenten uit Flamboyance, The Sound of Change. Het Tarkovsky-kwartet nu met een compositie van François Couturier, Tiapa.

Sarah Salverius op haar geliefkoosde instrumenten accordeon en Trapped Inside uit het gelijknamige album van haar uit 2017. Van een accordeoniste van bij ons naar een pianist van bij ons, Jan Sane, hier met een eigen compositie ook. Toccata 1, Anna Luisa.

gitarist Jan Sane met Toccata 1 Anna Luisa. Met Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall en Les Caractères de la Danse ronden wij Django voor vandaag af. Nog een fijne avond met Clara en met elkaar en graag tot bij een volgende gelegenheid.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Heeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Maandag om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Ja, Olivier De Wilde, dat nu Wouter van den Houten daar opduikt, is opmerkelijk.
2: Ja, omdat hij enkele jaren geleden nog Anderlecht wou kopen, daar niet in slaagde, maar wel later voor 5 jaar voorzitter en aandeelhouder werd bij Paarswit. Hij verkocht vorig jaar onder druk van de fans zijn aandelen, maar de grote man achter wielerorganisator Flanders Classics heeft dus niet stilgezeten. Hij is erin geslaagd om een succesvol bod uit te brengen op de aandelen van de Gijsens familie. Nu, hij is niet alleen. Eerst en vooral wordt de bank KBC mee in het verhaal betrokken. En in de investeringsgroep vinden we ook voormalig havenbaas Jacques van der Meijden terug, net als een pak kleinere aandeelhouders, Antwerp-legende Toby Alderweireld bijvoorbeeld. Van den Houten gaat zich dit keer meer op de achtergrond bezighouden en laat de voorzittersfunctie aan Jacques van der Meijden, die trouwens nu al in de raad van bestuur van Antwerp zetelt. Huidig CEO Sven Jacques blijft ook aan boord, de nieuwe eigenaars verlengen zijn contract. Paul Gijsens kan dus terugblikken op een succesvolle periode als eigenaar, met als hoogtepunt in 2023 zowel de bekerwinst als de landstitel. Maar sinds de dubbel in 2023 kon Gijsens niet meer investeren zoals daarvoor en bleven de sportieve successen daarna ook uit.
1: Dank je, Olivier. In het openluchtzwembad De Warande in Wetteren zijn vanaf maandag mensen van buiten Oost-Vlaanderen niet meer welkom. Het besluit komt er na overleg met de politie na heel wat incidenten in en rond het zwembad, zegt waarnemend burgemeester Bram De Winne.
3: Dat is eigenlijk op basis van een verslag van de politie die eigenlijk stelt dat de grootste problemen en calamiteiten die er zijn de voorbije weken toch wel te maken hebben met mensen die eigenlijk niet van Oost-Vlaanderen zijn. Ja, als we dat gaan bekijken naar die bezoekers, zien we voornamelijk een instroom uit Brussel en Noord-Frankrijk. Niet willen naleven van de regels die er zijn, in discussie gaan met onze redders, met onze security. Wij vinden dit niet discriminerend. Wij vinden dit eigenlijk ervoor zorgen wat er hier moet gebeuren. En dat zorgen dat het een aangenaam en fijn zwembad is voor gezinnen, voor mensen die recreatief willen zwemmen.
1: Ja, het zwembad is al enkele dagen gesloten nadat er deze week daar een Frans jongen van 5 bijna verdronk. Maandag bij de heropening zullen er meer stewards en politie zijn. En in 12 steden in Oekraïne wordt er vanavond opnieuw betoogd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. Hij is ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is bijzonder populair bij de bevolking omdat het tij leek te keren in de oorlog met Rusland. Arno de Dekker is bij een betoging in Kharkiv in het oosten.
4: In Kharkiv, waar ik nu ben, dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Zojuist zijn ook ontploffingen gehoord in de stad, dus een deel van de massa is nu naar de schuilkelders zich aan het verplaatsen. Maar dus het toont wel dat het leeft. Hè. Ondanks de gevaren hier in Kharkiv komen honderden mensen samen. Ze vragen vooral ook uitleg, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat die minister nu precies, die heel populair is, waarom dat die nu is ontslaan.
1: Vanavond kans op een bui met onweer in het zuidoosten. Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Tine de Donder.
6: Een heel goede avond. Vandaag hebben wij een concert van de jonge Leuvense drummer Moene Peters voor u. Moene die begon te drummen op zijn 7e. Aanvankelijk deed hij dat als een soort uitlaatklep voor zijn ADHD, dus eigenlijk om zich af te reageren. Maar hij vond het gelukkig ook meteen heel leuk en hij wou het ook graag beter kunnen. Na een tijdje deed hij ingangsexamen op het Lemmens Instituut. Die dag trilden zijn handen ongelooflijk hard van de stress. Dat is wel bij veel muzikanten zo, die ingangsexamen doen, denk ik. Maar uiteindelijk is dat allemaal gelukt en studeerde Moene Peters af met de maximumscore. Dat heette bij drummer 3 Palmaerts. Moene Peters was ook een van onze twintigers van afgelopen seizoen. En vandaag gaan wij je een stuk laten horen uit die sessie. Het is Moene met zijn kwartet. Dat zijn Roeland Celis op gitaar en Sint Bruno de Smet aan de keys. En Soet Kempeneer op bas. Samen vormen zij de groep Slagader. En hun muziek kunnen we zo'n beetje omschrijven als een mix van jazz, drum and bass, jungle, fusion en funk. Speelse melodieën en tegelijk ook heel erg dansbaar. Ideaal denk ik wel voor deze vrijdagavond. Geniet ervan.

muziek die evengoed uit Londen of zo zou komen. Maar nee, ze komen uit Leuven, Slagader. Het kwartet van Moene Peters met Soet Kempeneer, Bruno de Smet en Roeland Celis. En morgen, 18 juli, spelen zij ook op Gent Jazz. Vorige week stond daar nog een van onze andere twintigers op het podium. Adia van Herentals met haar band Bodem. Dat concert hebben we hier nu niet om vanavond uit te zenden, maar wel eentje dat ze speelde op het Brandfestival in Mechelen. Eind vorig jaar was dat. Met toen allemaal eigen composities van Adia van Herentals, zelf saxofoniste. En zij schrijft allemaal werken met heel speelse en poëtische titels. Bijvoorbeeld Tranende Meneren, of Al dan niet zeker, of Hot Air Balloon.

Hallo, dank u om al te komen. Wij zijn dus Podem. Dat is Willem Malfried op gitaar en Anke Verslip op drums. Merci. Er zijn ook visuals van Joris Perdieu. We gaan een paar liedjes spelen van onze laatste plaat, Lush and Alive. Maar het volgende lied is ons mini-hitje van de oudste plaat, Kleine Mars. Het volgende nummer heet Parkelen. Merci om te komen.

We hebben nog één nummertje dat we voor jullie gaan spelen. Dat heet Bos Aardig, niet Boos Aardig. Ja, merci aan Nona en Brandfestival dat wij hier mogen spelen. En nog eens merci aan jullie. Moet ik nog iets zeggen? Ah ja, we hebben ook vanilles mee. Dus als je graag ons naar huis wilt meenemen, dan kan dat. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Bye.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Een groot applaus in Mechelen voor Bodem, het trio rond Adia van Herentals, met gitarist Willem Malvliet en aan drums Anke Versliepen. We hadden al Adia van Herentals, daarvoor al Moene Peters en nu nog een van onze twintigers, Adinda Hertmans. Zij heeft net een nieuw album uitgebracht, samen met pianist Diederik Wissels. Maybe Tomorrow heet die plaat en dit is de titeltrack.

trio rond pianist Igor Genot met Solla Rocca op contrabas en Umberto Odone aan de drums. Ze vormen al 5 jaar een trio, maar nu pas is hun lang verwachte debuutalbum uit, Shining Face, en daaruit hebben wij net de titeltrack gehoord. De laatste voor vandaag, dat is een van de meest gevraagde gitaristen van de Belgische muziekwereld. Zijn naam is Lorenzo Di Maio. Iemand die zich thuis voelt zowel in jazz als pop, electro en ook chanson. En hij heeft ook een project, Ruby, waarmee hij nog meer doet. Want dat is een beetje akoestisch en elektrisch door elkaar. Delicate melodieën die dan ineens gaan exploderen. Of filmmuziek die dan verglijdt in heel zachte jazz. Het is niet één ding, maar het is heel veel tegelijkertijd. En dat leek ons een mooie afsluiter voor deze Clara in Concert vanavond. Ik wens je nog een heel mooie avond bij Clara. En graag tot volgende keer. Bye bye.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brasschaten in Antwerpen moet de kinderboerderij tijdelijk sluiten. Dat heeft het gemeentebestuur beslist samen met de uitbater. De sluiting komt erna de besmetting met de gevaarlijke stekbacterie. 5 kinderen zijn ernstig ziek geworden. De kinderboerderij is volgens het departement Zorg wellicht de bron van die besmetting. Sinds vorig weekend mocht er al geen rechtstreeks contact meer zijn tussen mens en dier. En nu duidelijk is dat er nog een 6e kind ziek is geworden, is beslist om te sluiten, zegt burgemeester van Brasschaat Adinda van Gerven.
1: De gezondheid primeert voor ons, dus we denken misschien beter eerst eventjes alles sluiten en terug voldoende maatregelen nemen, zodanig dat het veilig en gezond terug kan opstarten. Ik heb te horen gekregen van het departement Zorg dat bijvoorbeeld handwashygiëne heel belangrijk is, dus wasstations zouden er waarschijnlijk ergens ingeplant moeten worden, dat mensen van het moment dat er contact met dieren geweest is, onmiddellijk hun handen kunnen wassen.
0: In Bering in Limburg is vanavond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 6 uur een oproep voor een brand in een bos bij de grote Mijnterril. 11 tankwagens zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Je hoort Bert Sijsens van de brandweer.
2: Er is ongeveer 5000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Voornamelijk ja, kleinere bomen en wat struikgewas. We gaan nog de hele avond moeten nablussen, want we hebben nog overal plaatsen grondvuur. En ja, waar het vuur dan ergens op een andere plaats naar boven kan komen, ja, we moeten dat eigenlijk wel voldoende uitdoen, zodat we niet deze nacht een paar keer opnieuw moeten terugkomen voor het vuur dat eigenlijk ergens uit de grond gaat komen.
0: Nou, de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. En nog heel wat andere ondernemers stappen in het project. Daardoor heeft het lang geduurd voor de deal rond was, vertelt collega Dylan van Rooij.
3: Wouter van den Houten is de hoofdaandeelhouder, dus op dat vlak wel de belangrijkste. Daarnaast heb je dan Toby Alderweireld, Jacques van der Meijden, dat zijn zo wat de bekendste namen. Van der Meijden, die ex-havenbaas is van Port of Antwerp Bruges. Maar daarnaast zijn daar ook heel wat ondernemers met sympathie voor Antwerpen bij. In totaal zullen het er een kleine 30-tal zijn. Dat is een hele hoop. En daarnaast moest er ook met heel wat andere partijen aan de tafel gezeten worden. Je hebt natuurlijk Paul Gijsens, je hebt Tanja Mintjens, de grondeigenaar van de Bosuil en nog wel wat andere partijen, dan is het niet zo verwonderlijk dat het even duurt vooraleer de punten en de comma's zijn weggewerkt.
0: In verschillende steden in Oekraïne is er opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Hij was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dus veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
4: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn. Vreedzaam, ludieke bordjes om te vragen wat is er aan de hand. Breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.

Your eyes held a tender light, and stars fell on Alabama.

you tight and stars fell.

Love will make you drink and gamble, make you stay out.

stay home every day. Just treat me right, baby. I'll stay home.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabris. De Vlaamse regering heeft vanavond, net voor de politieke zomervakantie, verschillende akkoorden bereikt. Onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Vlaanderen. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden en laat weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op duurzame groei. Het dossier van die luchthavens lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook de andere dossiers, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Zo leek het toch, het is vooral een indruk, dat zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: In Braschaat in Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café vanaf morgen tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren daar of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden. Daarna zijn meteen maatregelen genomen. En nu is duidelijk geworden dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort de burgemeester van Braschaat, Adinda van Gerven.
2: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voege zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
0: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Bij een grote brand in Drammen, in het zuiden van Noorwegen is dat, zijn al ruim 100 huizen verwoest. De felle wind maakt het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman, en honderden mensen zijn geëvacueerd. De rook was tot in de hoofdstad Oslo te zien, op zowat tientallen kilometers van Drammen. De Noorse premier spreekt van een ramp. Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuons.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Vlaamse regering heeft vanavond, net voor de politieke zomervakantie, verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die vier luchthavens in Vlaanderen, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden na te weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op een duurzame groei. Het dossier van die luchthavens lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook de andere dossiers, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Zo leek het toch, maar het is vooral een indruk, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
1: Het is eindelijk duidelijk. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderwereld. Gijsens stond onder druk om te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Omdat er heel wat betrokken partijen zijn, heeft het lang geduurd voor de deal rond was. De witte rook komt geen dag te vroeg voor de club, zegt collega Dylan van Rooij.
3: De competitie start over 3 weken. Er is op dit moment geen coach. De sterkouders van het team van vorig jaar, die zijn vertrokken. En vorig seizoen was het ook al niet al te best. Dus de ploeg heeft versterking nodig. En door die overnamegesprekken, door die onzekerheid, door de financiële problemen die er zeker waren, was dat sportieve lang geen prioriteit en dat moet nu opgestart worden. Maar Antwerp start het seizoen dan met een gigantische achterstand op sportief vlak. Dat mag duidelijk zijn.
1: En vanaf morgen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café in Brasschaat in Antwerpen tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden en daarna zijn meteen maatregelen genomen. Nu is duidelijk dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort burgemeester van Brasschaat Adinda van Gerven.
4: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voege zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
1: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Bij een grote brand in Drammen, in het zuiden van Noorwegen is dat, zijn al ruim 100 huizen verwoest. De felle wind maakte de hulpdiensten bijzonder moeilijk. De brand brak vanmiddag uit bij 1 huis. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De rook was te zien tot in de hoofdstad Oslo, enkele tientallen kilometers verder. De Noorse premier spreekt van een ramp. Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Zo vrijdag 17 juli, zit erop, een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Clara Live.